0: Tropisch. Ook de dagen daarna houdt het schitterende hoog zomerweer aan.
1: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.
2: Nummer 1 in classics.
3: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De bommelding die leidde tot de massale ontruiming van het shoppingcentrum Maasmechelen Village gisteren was vals alarm. Het parket van Limburg meldde dat er na een grondige controle door de hulpdiensten helemaal niks is gevonden. Het winkelcomplex werd rond 8:00 gisterochtend volledig afgesloten na een race om dreigmails aan het adres van verschillende winkelbedrijven. En daardoor is Maasmechelen Village eigenlijk gisteren heel de dag dicht geweest. Maar vanaf nu zijn de deuren weer open voor het publiek. De stad Antwerpen overweegt extra veiligheidsmaatregelen te nemen voor de aankomende Antwerp Pride op 8 augustus. Dat heeft burgemeester De Wever bevestigd naar aanleiding van de dodelijke terreuraanslag op de Pride in Berlijn afgelopen zaterdag. Bij die aanslag reed een IS-sympathisant in op de menigte, waarbij 1 vrouw omkwam en 29 gewonden vielen. De Wever benadrukt dat de Antwerpse veiligheidsdiensten de situatie nauwgezet analyseren. Het Brusselse parket start een officieel strafonderzoek naar onopzettelijke doding en huisjesmelkerij na de verwoestende brand in Schaarbeek. Bij de hevige appartementsbrand kwamen 2 mensen om en raakten 8 anderen gewond. Het parket bevestigt dat de speurders de eigenaar van het pand in het vizier hebben en onderzoeken of de wooneenheden wel voldeden aan de wettelijke veiligheidsnormen. In het Spaanse Barcelona zijn honderden metroreizigers geëvacueerd na een hevige brand in een ondergrondstation. Het vuur ontstond door een technisch mankement aan de bovenleiding van het spoor, wat leidde tot een enorme rookontwikkeling in de kokers. Verschillende passagiers moesten ter plaatse medisch verzorgd worden wegens rookvergiftiging, terwijl het metroverkeer in de Catalaanse hoofdstad grotendeels stil ligt. Sporthordeloper Michel Obasuyi moet definitief een kruis maken over het Europees kampioenschap atletiek van volgende maand in Birmingham. Obasuyi maakte op Instagram bekend dat hij gisteren tijdens het Belgisch kampioenschap een zware hamstringblessure heeft opgelopen die hem minstens 6 weken aan de kant zet. Na de eerdere afzegging van zevenkampster Navid Tian verliest de Belgische atletiekdelegatie een 2e medaillekandidaat. Een zonovergoten zomerdag, het kwik klimt vlotjes naar 30 graden. Woensdag zet de warmte onverminderd door en wordt het met lokale temperaturen tot 35 graden snijdend tropisch. Ook de dagen daarna houdt het schitterende hoog zomerweer aan.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zomer is hier. Zomerradio. En dat hoor je.
2: De zon en de muziek.
1: Radio Demerstad.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De bommelding, die leidde tot de massale ontruiming van het shoppingcentrum Maasmechelen Village gisteren, was vals alarm. Het parket van Limburg meldde dat er na een grondige controle door de hulpdiensten helemaal niks is gevonden. Het winkelcomplex werd rond 8 uur gisterochtend volledig afgesloten na een race om dreigmails aan het adres van verschillende winkelbedrijven. En daardoor is Maasmechelen Village eigenlijk gisteren heel de dag dicht geweest. Maar vanaf nu zijn de deuren weer open voor het publiek. De stad Antwerpen overweegt extra veiligheidsmaatregelen te nemen voor de aankomende Antwerp Pride op 8 augustus. Dat heeft burgemeester De Wever bevestigd naar aanleiding van de dodelijke terreuraanslag op de Pride in Berlijn afgelopen zaterdag. Bij die aanslag reed een IS-sympathisant in op de menigte, waarbij 1 vrouw omkwam en 29 gewonden vielen. De Wever benadrukt dat de Antwerpse veiligheidsdiensten de situatie nauwgezet analyseren. Het Brusselse parket start een officieel strafonderzoek naar onopzettelijke doding in huisjesmelkerij na de verwoestende brand in Schaarbeek. Bij de hevige appartementsbrand kwamen 2 mensen om en raakten 8 anderen gewond. Het parket bevestigt dat de speurders de eigenaar van het pand in het vizier hebben en onderzoeken of de wooneenheden wel voldeden aan de wettelijke veiligheidsnormen. In het Spaanse Barcelona zijn honderden metroreizigers geëvacueerd na een hevige brand in een ondergrondstation. Het vuur ontstond door een technisch mankement aan de bovenleiding van het spoor, wat leidde tot een enorme rookontwikkeling in de kokers. Verschillende passagiers moesten ter plaatse medisch verzorgd worden wegens rookvergiftiging, terwijl het metroverkeer in de Catalaanse hoofdstad grotendeels stil ligt. Sporthordeloper Michel Obasuyi moet definitief een kruis maken over het Europese kampioenschap atletiek van volgende maand in Birmingham. Obasuyi maakte op Instagram bekend dat hij gisteren tijdens het Belgisch kampioenschap een zware hamstringblessure heeft opgelopen die hem minstens 6 weken aan de kant zet. Na de eerdere afzegging van zevenkampster Navid Jan verliest de Belgische atletiekdelegatie een tweede medaillekandidaat. Een zonovergoten zomerdag. Het kwik klimt vlotjes naar 30 graden. Woensdag zet de warmte onverminderd door en wordt het met lokale temperaturen tot 35 graden snijdend tropisch. Ook de dagen daarna houdt het schitterende hoog zomerweer aan.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De bommelding, die leidde tot de massale ontruiming van het shoppingcentrum Maasmechelen Village gisteren, was vals alarm. Het parket van Limburg meldde dat er na een grondige controle door de hulpdiensten helemaal niks is gevonden. Het winkelcomplex werd rond 8:00 gisterochtend volledig afgesloten na een race om dreigmails aan het adres van verschillende winkelbedrijven. En daardoor is Maasmechelen Village eigenlijk gisteren heel de dag dicht geweest. Maar vanaf nu zijn de deuren weer open voor het publiek. De stad Antwerpen overweegt extra veiligheidsmaatregelen te nemen voor de aankomende Antwerp Pride op 8 augustus. Dat heeft burgemeester De Wever bevestigd naar aanleiding van de dodelijke terreuraanslag op de Pride in Berlijn afgelopen zaterdag. Bij die aanslag reed een IS-sympathisant in op de menigte, waarbij 1 vrouw omkwam en 29 gewonden vielen. De Wever benadrukt dat de Antwerpse veiligheidsdiensten de situatie nauwgezet analyseren. Het Brusselse parket start een officieel strafonderzoek naar onopzettelijke doding en huisjesmelkerij na de verwoestende brand in Schaarbeek. Bij de hevige appartementsbrand kwamen 2 mensen om en raakten 8 anderen gewond. Het parket bevestigt dat de speurders de eigenaar van het pand in het vizier hebben en onderzoeken of de wooneenheden wel voldeden aan de wettelijke veiligheidsnormen. In het Spaanse Barcelona zijn honderden metroreizigers geëvacueerd na een hevige brand in een ondergrondstation. Het vuur ontstond door een technisch mankement aan de bovenleiding van het spoor, wat leidde tot een enorme rookontwikkeling in de kokers. Verschillende passagiers moesten ter plaatse medisch verzorgd worden wegens rookvergiftiging, terwijl het metroverkeer in de Catalaanse hoofdstad grotendeels stil ligt. Sporthordeloper Michel Obasuyi moet definitief een kruis maken over het Europees kampioenschap atletiek van volgende maand in Birmingham. Obasuyi maakte op Instagram bekend dat hij gisteren tijdens het Belgisch kampioenschap een zware hamstringblessure heeft opgelopen die hem minstens 6 weken aan de kant zet. Na de eerdere afzegging van zevenkampster Nafi Tian verliest de Belgische atletiekdelegatie een 2e medaillekandidaat. Een zonovergoten zomerdag. Het kwik klimt vlotjes naar 30 graden. Woensdag zet de warmte onverminderd door en wordt het met lokale temperaturen tot 35 graden snijdend tropisch. Ook de dagen daarna houdt het schitterende hoog zomerweer aan.

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Nu donderdag om 13 uur opent Scherpenheuvel-Zichem officieel de derde editie van het Maïsdool Hof aan den Egger. Dit keer pakt de stad uit met twee nieuwigheden: een fietsparcours door het Maïsveld en een uitkijktoren met zicht over het Doolhof. Burgemeester Petermans en schipper Paul Janssens geven bij de opening een korte toelichting. Nadien kunnen bezoekers en kinderen van de buitenschoolse kinderopvang het Maïsdoolhof verkennen. Fietsers krijgen als eerste dus de kans om het nieuwe parcours uit te testen. Lezen, wie doet het nog? Wel, het is allesbehalve verleden tijd. Dat bewees de eerste editie van het Truyens Leesfeest afgelopen weekend. 150 bezoekers kwamen kennismaken met meer dan 30 auteurs. Een van de blikvangers was defensiespecialist en kolonel op rust Roger Hoese, die er zijn nieuwe boek Schemeroorlog voorstelde en er ook aardig wat exemplaren van verkocht.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Bij de zware bosbranden in het departement Gironde in Frankrijk is een brandweerman van 38 overleden. Tijdens het blussen is hij met zijn auto van de weg geraakt. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Frans president Macron bezocht gisteravond het rampgebied. Hij noemt de branden ongekend en had het over de zwaarste situatie in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 42.000 hectare natuur is intussen afgebrand en tienduizenden mensen werden geëvacueerd. Intussen is ook een andere brand in Zuid-Frankrijk in het departement Var heropgeflakkerd. De brandweer is die volop aan het blussen. Het vuur is nog niet onder controle. In Seattle in de VS is een jongen van 15 opgepakt voor de schietpartij van afgelopen weekend op een foodtruckfestival. Hij is in een jeugdinstelling geplaatst. De politie gaat uit van 3 verdachten. Een van hen overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De derde verdachte wordt volop gezocht. Bij de schietpartij vielen 3 doden en 4 gewonden. Remco Evenepoel heeft gisteren het Natour-criterium in Aalst gewonnen. Hij klopte de Belgisch kampioen Rune Hergots in een sprint met 2. Je hoort Evenepoel.
5: Het gevoel was niet geweldig en Rune verkeert echt in een supergoede vorm. Dus het was niet makkelijk om er zomaar af te krijgen. Het was echt machtig en het is ook bij het eigen volk hier. Dus dat maakt het wel extra speciaal.
4: Afgelopen ronde van Frankrijk werd Evenepoel knap 2e in het klassement. Het beste Belgische resultaat in 45 jaar. Tennis. Zizo Bergs heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het toernooi in Washington DC in de VS. Hij verloor van een Amerikaan in 2 sets. Het werd 6-3 en 6-4. Veel zon vandaag bij maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: is er met blusvliegtuigen een soort van buffer aangelegd rond dat brandend gebied. In die buffer heeft men brandvertragers neer laten vallen vanuit die vliegtuigen. Nu, het minder goede nieuws is dat de weersomstandigheden vandaag, die worden weer slechter, want het wordt terug veel warmer.
1: President Macron bezocht gisteren het rampgebied. Hij bedankte de brandweer en andere hulpverleners. En hij sprak van een ongeziene brand en de zwaarste situatie sinds de Tweede Wereldoorlog. In Seattle in de VS is een jongen van 15 opgepakt voor de schietpartij van afgelopen weekend op een foodtruck festival. Hij is in een jeugdinstelling geplaatst. De politie gaat uit van 3 verdachten. Een van hen overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De derde verdachte wordt volop gezocht. Bij de schietpartij vielen 3 doden en 4 gewonden. Bij ons gaat het shoppingcentrum Maasmechelen Village vandaag opnieuw weer open na de bommelding gisteravond. Het shoppingcentrum werd rond 6 uur volledig ontruimd nadat iemand een dreigmail had gestuurd. Ook verschillende andere bedrijven kregen zo'n mail. Het shoppingcentrum werd volledig afgesloten en doorzocht, maar het ging om vals alarm. Remco Evenepoel heeft gisteravond het na-tourcriterium in Aalst gewonnen. Hij klopte de Belgisch kampioen Rune Hergot in een sprint met 2. Je hoort Evenepoel.
2: Het gevoel was niet geweldig en Rune verkeert echt in een supergoeie vorm. Dus het was niet makkelijk om er zomaar af te krijgen. Het was echt machtig en het is ook bij het eigen volk hier. Dus dat maakt het wel extra speciaal.
1: Afgelopen ronde van Frankrijk werd Evenepoel knap 2e in het klassement. Het beste Belgische resultaat in 45 jaar. Tennis. Zizou Bergs heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het toernooi in Washington DC in de VS. Hij verloor van een Amerikaan in 2 sets. Het werd 6-3 en 6-4. Veel zon vandaag bij maxima tot de 29 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal zelfs tot 34 graden dan. Ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon.

Baby Jane van Rod Stewart hier in dit festival waar u en ik iedere ochtend schouder aan schouder staan te zingen. En Baby Jane, hè, die moet zich daar niet mee moeien. Hey, hey, hey!

0: Abstract, nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
2: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
6: Heiligenbormstraat 30, Alke.
7: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
6: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
7: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.

Dire Straits op Radio Demerstad en The Bug, verwijzend naar de Millennium Bug. Toen wij het jaar 2000 indoken, hè? Weet u dat nog, zeg? Jonge mensen weten dat niet, hè? De Millennium Bug. Die jonge mensen weten van niks, hè? Die weten niet hoe dat wij al afgezien hebben, hè?

Summertime, jazeker, dat is het. En morgen nog iets meer dan zelfs tot 35 graden. Het was de Hobby Horse. De naam van dat groepje, van die zangertjes, de Hobby Horse. Voor de mensen die eens willen doordraven, die kopen een Hobby Horse, zou ik zeggen. Donderdag van 18 tot 21 uur krijg je op de veemarkt van Sint-Truiden old- en youngtimers te zien voor wat auto's, brommers, motors en tractoren betreft. Zondag tussen 9 en 5 is in Nieuwerkerken de grote Raasbeekrommel maar toegankelijk ten voordele van VZW De Kleine Prins. En van vrijdag aanstaande tot en met zondag 2 augustus... vanaf 12 uur wordt het centrum van Paal tijdens Viva Paal een bruisende feestzone. Vrijdag word je bij live muziek ten dans uitgenodigd. Zaterdag warmen DJ's het publiek op. Zondag opent de Harmonie Hoop in de Toekomst, de Familiedag. En verder zijn er optredens van Jo van Wijk, The Willows en Miami Maniacs. Bart Losjaag zorgt voor de afsluiter. De kinderen leven zich uit in de springkastelen en op de kermisattracties. Wij leven ons uit op Radio Demerstad op de tonen van Giorgio Moroder. Dat is de man die speelt, hè, voor Donna Summer in I Feel Love.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Toen dat nog een kleine pagadder was, hè, de Michael. De Jackson 5 en I Want You Back. Dit is Radio Demerstad, het festival der Vloemingen. Tegelijkertijd de radio- en karaoke-show en de ontbijtradio. Waar ik u een smakelijk ontbijt wens. Wat zijn het? Echt, zijn het echt koffiekoeken, ja? En pistolees en zandwisje?
1: Helemaal.
0: Ja?
1: Rudy van Vlaanderen.
0: Ja,
1: weet je, zit hier altijd maar te spreken over smakelijk eten.
0: Wel, ja.
1: En smakelijk ontbijt.
0: Ja, tuurlijk.
1: Maar er zit helemaal niks bij.
0: Ja, maar...
1: Zit ik hier te sterven van hongeren?

0: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
2: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet.
3: Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama. Maar voor kids van 0 tot 16 jaar een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag tot 31 juli.
1: Klein Duimpje, Veerledorp 71, Veerle-Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
4: Te droog in de zomer. Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
5: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.

Confituurgewijs, de Jam. Op Radio Demerstad, a town called Mellis. Nee, maar we zitten in vieze papieren, mannen, door die opwarming van de aarde. Er zijn nu ook al bosbranden in de Hasseltse gevangenis. Hé, dan is het ver gekomen, hè. De 60's in, vrienden van Radio Demerstad. De Songfestivaler voor ons in 1969. Jennifer Jennings van Louis Neves. Long.

twijfel niet, voor u in het leven geroepen to make your life beautiful. Het festival der Vloemingen op Radio Demerstad, iedere ochtend 7-9. En deze dragen we op aan ome Donald. War is stupid, the war song van de Culture Club. Maar helaas krijgt hij voorlopig nog geen kop aan de Iraniërs.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een jonge man van 18 plande een aanslag op de Pride in Leuven 2 jaar geleden. Dat schrijft HLN. De man kwam in het vizier van de veiligheidsdiensten omdat hij in verschillende chatgroepen op zoek was naar wapens. Je hoort HLN-journalist Bjorn Makelberg.
4: Op basis van die informatie is er

0: Niveau in ons land analyseert, dat schrijft HLN. Het OCAT volgt hen voor extremisme en terrorisme, bijvoorbeeld omdat ze contact hebben met extremisten of omdat ze online haat verspreiden. Het overgrote deel wordt gevolgd voor jihadistisch extremisme. Op de tweede plaats staan rechtsextremisten. Opvallend, in de lijst duiken al maar meer minderjarige extremisten op en er volgen ook al maar meer mensen een deradicaliseringstraject. De man van 21 die dit weekend een aanslag pleegde op de Pride in Berlijn stond onder camerabewaking en de politie hield ook zijn huis in de gaten. Op beelden is te zien dat de man zijn woning verlaat. Een uur later reed hij in op een menigte. Er wordt nu onderzocht of die camerabewaking correct is verlopen. De man stond al langer op de radar van de veiligheidsdiensten omdat hij banden had met IS. Bij de aanslag vielen 1 dode en 29 gewonden. De politie schoot de dader nadien dood. In Frankrijk, in het departement Gironde, houden ze hun hart vast voor de zware bosbranden daar. De situatie bleef gisteren stabiel, maar vanaf vandaag verwachten ze daar opnieuw een hittegolf. En dat kan het vuur opnieuw aanwakkeren. Je hoort HLN-journaliste Sabine Vermeijer vanuit Bordeaux.
1: Gisteren is er met blusvliegtuigen een soort van buffer aangelegd rond dat brandend gebied. In die buffer heeft men brandvertragers neer laten vallen vanuit die vliegtuigen. Nu, het minder goede nieuws is dat de weersomstandigheden vandaag, die worden weer slechter, want het wordt terug veel warmer.
0: President Macron bezocht gisteren het rampgebied. Hij bedankte de brandweer en andere hulpverleners. En hij sprak van een ongeziene brand en de zwaarste situatie sinds de Tweede Wereldoorlog. Het Oekraïense leger heeft vannacht bijna 400 drones afgevuurd op de Russische hoofdstad Moskou, dat zegt de burgemeester. Het grootste deel werd onschadelijk gemaakt voor ze de stad konden bereiken. Er raakten wel verschillende gebouwen beschadigd. Of er slachtoffers vielen, is nog niet bekend. Veel zon vandaag bij maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal zelfs tot 34 graden dan. Ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon.

0: Give you up, never gonna let you down. Rick Astley gaat u nooit in de steek laten en ik ook niet, want ik zou niet durven. Ik zou verschrikkelijk onder mijn vijs krijgen.
1: Hallo?
2: Hey manneke, wat deur is
0: het? Het is zomertijd op Radio Demerstad. Je springt in de zemer en je maakt je gans.

Bier, smurfen, bier. Je wordt niet dronken, maar je hebt plezier. Dat kan dus niet, hè. Daar ben ik dus tegen, hè. Tegen non-alcoholische dranken. Trippel of anders niks, hè, zeg. Take it easy, hè. Rustig aan en giet maar uit, hè. Het zijn de Eagles.

0: Techmatica organiseert een mega outletverkoop. Topkwaliteit van snijgereedschappen zoals boren, tappen, ruimers, draai- en frisgereedschap, bouten, moeren, schroeven, wisselplaatjes, kleingereedschap en nog zoveel meer van topkwaliteit.
1: Wauw!
0: Per stuk of in bulk, nieuw en perfect tweedehands materiaal. De eerste hebben de beste keuze. Deze uitzonderlijke megaverkoop vindt plaats aan de oude Aarschotsebaan 67 in Boyschot. Afspraak zaterdag 1 augustus van 12 tot 18 uur, zondag 2 augustus van 10 tot 18 uur. 0478-44-0822. www.techmatica.be.
2: Een nieuwe of tweedehandswagen?
3: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
2: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
3: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
2: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
3: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
2: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
3: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
2: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
3: Erkend door de meeste verzekeringen.
2: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
3: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
4: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen.

Je kan nogal zingen, hè. En over Madonna, hè. En krachtig, hè, jongen. Alain, Alain Chanfort, hè. Dus daar zit pilon achter, hè. Goedemorgen. Het festival der Vloemingen en de Kreuners. En zo, jong.

Nee, nee, dat is niet nodig in dit festival. U kent de gouden regel. Als Daktari, Fabian van Fallada, Jérôme en Benjamin en de Melkbrigade niet kennen, hoeven ze niet eens aan te treden.

Cabana van de Two Man Sound. Een goede raad als u op tijd uw geld niet gewisseld krijgt, dan moet u dus daar naartoe, hè? Wat gebeurt er? Wel, tot en met morgen viert Schonerbuke zijn kermis aan het familieheem. Morgenavond eindigt het kermis met de optredens van Lieveke, Gunter F. en Johan Veugelers. Zaterdag en zondag organiseert Jeltes een motocrosswedstrijd aan de Grote Straat in Werchter. Zaterdag zijn er vrije trainingen van 14:30 tot 18:00. Zondag beginnen de trainingen om 20:00. En vanaf 22:00 starten de diverse reeksen. Er is ook een superfinale voor de jeugd. En momenteel zijn via de website tickets verkrijgbaar voor het Low for Life Festival op 18 en 19 september op het festivalterrein in Scherpenheuvel. Zeg, en hoe zit dat eigenlijk met Sammy Baker? Moet die niet naar de kermis van Schonerbuke? Of zit je op de paardenmolen, ja? En in de botsauto's? En in de rups ook zeker, hè? Want zo ken ik hem. Ja, maar dan is het goed, hè? Flash in the Pan en The Midnight Man.

0: zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: van Vlaanderen.
1: Ja?
2: Hallo?
0: De stem die je dag laat beginnen.
1: Ik heb ze nog niet gezien. Het zou ook een van mijn favoriete vrouwen kunnen zijn. Dan zou het wel even rinkelen hier bovenaan bij mij. Maar ik zeg het, ik ken dat meisje niet. Dit is Milo op Radio Demerstad. Uw favoriete radio. Wist het dan nog niet? You don't know, maar het is wel zo. Sometimes

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick & Fix,

0: Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix, uw Ellen Tricksters met verstand van zaken.
1: Zie je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

Vulcano, vulkanische uitbarstingen en ook aardbevingen en bosbranden. En dan nog een beetje van dit programma daarbij. Nee, maar dat hebt u toch niet verdiend, hè?

0: Kylie Minogue en The Locomotion. Vergeef ons, u hebt er een beetje moeten op wachten. Er was wat vertraging, maar dat is typisch uiteraard voor Locomotion.
1: Yo!
0: Hey!
1: Rudy van Vlaanderen!
0: Ja, meneer!
1: Zet je morgen ook in een uitzendkantoor met een man?
0: Dat zal wel zijn, ja. Vanaf 7 uur voor Radio Demerstad. Tot dan!

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In het Schipperskwartier in Antwerpen is een vrouw van 50 neergestoken. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
4: Vanmorgen rond 6:30 is een zwaargewonde dame aangetroffen. Mensen hebben de politie aangesproken. De politie heeft de eerste zorgen toegediend in afwachting van de medische diensten. De dame is met levensgevaar dan overgebracht naar het ziekenhuis, waar we wat later in de ochtend goed nieuws kregen dat ze buiten levensgevaar is.
3: De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Ook van de dader is nog geen spoor. Een jonge man van 18 plande een aanslag op de Pride in Leuven 2 jaar geleden, dat schrijft HLN. De man kwam in het vizier van de veiligheidsdiensten omdat hij in verschillende chatgroepen op zoek was naar wapens. Je hoort HLN-journalist Bjorn Makelberg.
5: Op basis van die informatie is er natuurlijk een groot onderzoek gestart met een undercoveragent. In een van die telegramgroepen reageerde de agent op de berichten

0: inrichten. Er wordt nu onderzocht of die camerabewaking correct is verlopen. De man stond al langer op de radar van de veiligheidsdiensten, omdat hij banden had met IS. Bij de aanslag vielen 1 dode en 29 gewonden. De politie schoot de dader nadien dood. Het Oekraïnse leger heeft vannacht bijna 400 drones afgevuurd op de Russische hoofdstad Moskou, dat zegt de burgemeester van Moskou. Het grootste deel werd onschadelijk gemaakt voor ze de stad konden bereiken. Er raakten wel verschillende gebouwen beschadigd. Of er slachtoffers vielen, is nog niet bekend. Veel zon vandaag bij maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal zelfs tot 34 graden dan. Ook de dag daarna blijft het zomers warm met veel zon.
1: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Dankjewel Rudy voor het festival van deze dinsdag voormiddag. Ik hoorde gisteren in de koffiecorner vertellen, vanaf volgende maandag wordt er gewerkt aan de volgende fase van de herinrichting van de Hasselse Steenweg in Sint-Truiden. We gaan het vandaag hebben over de eerste persoon die ons land regeerde, die ligt begraven achter de kerk van Gingelom. Ja, hier hoor je nog eens wat op de werkvloer. Welkom bij Radio Demerstad. Je hoorde John Paul Young en Standing in the Rain.
1: Classics at Work.
2: Dirk Smeets, van 9 tot 11.
3: Ook

0: mee.
1: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
2: Wacht eens, wat is dat ding?
3: Instappen.
2: Frameloze deuren. En dat scherm.
3: Gordel om.
2: Hoeveel pk heeft dit ding?
3: Genoeg.
2: En waar kan ik er een vinden?
3: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
4: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
5: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
6: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
6: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
6: Maar goed voor mij.
5: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
6: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
5: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk. Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerrenovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
7: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

0: In het begin van de jaren 80 was er de Deutsche Neue Welle. Heel wat artiesten uit Duitsland en groepen van daar werden hier bekend. En dan denk ik aan Kodo, Peter Schilling. Mag ik daar Nena bij tellen met de 99 Luftballons? En natuurlijk ook Roland Kaiser, hè. De Geier Sturzflug hoorde daar ook bij met dit bescheiden liedje. Brutto Sociaal Product.
1: Classics at work.
0: Verhalen over ondernemers en handelszaken uit Limburg en Vlaams-Brabant. De bekende drukkerij Artos uit Kampenhout is failliet verklaard. Voor mogelijk 60 van de 90 arbeiders wachten daar bange tijden. De belevenissen zijn ook dit jaar weer een succes. Ruim 20.000 bezoekers per vrijdag. Ja, dat is veel, hè? Eind van de week is er al de derde vrijdag van de vijf. En dat wordt dus een Vlaamse muziekavond. Daar gaan we het straks over hebben. Blijf rustig hier op de werkvloer. We gaan genieten van Agneta Veldschkoch. Meezingen met Wiltura en Gilbert O'Sullivan.

0: Na een glansrijke carrière bij ABBA, we draaiden trouwens gisteren op de werkvloer nog het liedje Honey Honey uit 1974. Wel, Frida en Agneta die gingen na die glansrijke carrière solo. En Agneta scoorde haar tweede hit met I Won't Let You Go.
1: Classics at Work met Dirk Smeets.
0: Oh, met dat vakantiegevoel nu, hè. Je zou bijna vergeten om in te schrijven voor de Hagelandse 54+1. Dat is in het eerste weekend van september. Maar je kan nog altijd inschrijven tot 10 augustus. Ga maar eens kijken op de Facebookpagina Hagelandse 54+1. En nu een tandje bijsteken, alstublieft.
2: We

0: experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.

Dit was de zomer van 1982. Fijne dinsdag voormiddag, welkom op de werkvloer. Volgende zondag vanaf 11 uur dan organiseren Ferm Groot Bekkevoort en Ferm Waanrode de gekende smulffietseling. Daar hebben we het vorige week nog over gehad in de koffiecorner. Een smulffietseling van ongeveer 50 kilometer met vertrek aan zaal Bergendal in Waanrode. En zo verken je dus de landelijke wegen tussen Assent en Waanrode en tussendoor iets eten en iets drinken uit het Hageland. Heerlijk, nu zondag vanaf 11 uur. Zeg, was je eens gisteren vergeten? Ja, dat kan gebeuren, hè. Nu met dat vakantiegevoel. Elke maandag tussen 11 en 3 is er een brocante-markt op de Citadel van Diest. Alle activiteiten in de vakantietijd, je vindt ze op onze website www.radiodemerstad.be en dan doorklikken rechtsbovenaan op agenda. Dit is Madonna. She's a lucky star.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbormstraat 30, Alke.
5: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
6: Solar Assistance to the rescue!
7: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
5: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
7: Ontdek meer op solarassistance.be.
8: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

0: dat is zo'n liedje met een zomergevoel, hè. Dinsdag voormiddag, Bad Bad Leroy Brown. Ja, ook al was het een bad guy, het was een grote hit in 1973 voor Jimmy Croce.
1: Classics at Work
2: met Dirk Smits.
0: Ik vertelde daar straks al, de drukkerij uit Kampenhout, Artos, is failliet verklaard. Ongeveer 60 van de 90 werknemers worden nu geconfronteerd met onzekerheid. Ja, zij moeten misschien mogelijk op zoek naar een nieuwe job, want een derde van het personeel zou aan de slag kunnen bij collega-drukker Antilope de Bieg. Dat is een bedrijf in Duffel bij Mechelen, niet zo ver daar vandaan. Grafius Groep heeft alle activiteiten van drukkerij Artos overgenomen, maar zal moeten afslanken. En zeker is wel dat het merk Artos gaat blijven bestaan, maar er zijn toch wel onzekere maanden in het verschiet voor de 90 werknemers die nu aan de slag zijn bij drukkerij Artos in Kampenhout. Meer nieuws van bij ons, zometeen na alle grote hits van de Cats.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Goed nieuws voor de inwoners van Diest die naar Pukkelpop gaan. Ook dit jaar kan je gratis met de nachtbus naar huis. De stad Diest werkt daarvoor samen met De Lijn. In de nachten van vrijdag op zaterdag, zaterdag op zondag en zondag op maandag vertrekt de nachtbus om 2:30 aan het festivalterrein. De rit is volledig gratis op vertoon van je festivalbandje. Om in Diest te geraken neem je bus 34-35 of 56-15. De ondernemingsrechtbank heeft de vennootschap achter het Hasselse restaurant Fifth Avenue failliet verklaard. Momenteel is de zaak dicht. Op de Facebookpagina van de zaak aan Kinepolis Hasselt staat te lezen dat ze een korte pauze nemen tot en met 5 augustus omwille van technische problemen. Maar dat klopt niet helemaal. De ondernemingsrechtbank heeft Cityfood failliet verklaard en dat is de vennootschap achter het restaurant. Ook het fonduehuis in Sint-Truiden ging trouwens eerder al dicht. De vennootschap Swiss Food ook failliet verklaard. De gelijknamige eethuizen in Hasselt en Leuven blijven voorlopig wel open.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Antwerpen is de politie volop op zoek naar de dader van een steekpartij. Hij stak een vrouw van 50 neer in het Schipperskwartier. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
5: Vanmorgen rond 6:30 is een zwaargewonde dame aangetroffen. Mensen hebben de politie aangesproken. De politie heeft de eerste zorgen toegediend in afwachting van de medische diensten. De dame is met levensgevaar dan overgebracht naar het ziekenhuis, waar we wat later in de ochtend goed nieuws kregen dat ze buiten levens

In Frankrijk breiden de bosbranden in het departement Gironde bij Bordeaux niet verder uit. Er zijn vannacht wel verschillende brandhaarden opnieuw opgelaaid, maar de brandweer kreeg die snel onder controle. Ook vandaag is het weer alle hens aan dek, want de voorspelde wind en hitte kunnen het vuur weer aanwakkeren. Er is al meer dan 42.000 hectare natuur afgebrand. Zo'n 200.000 mensen zijn geëvacueerd. Zij kunnen voorlopig nog niet naar huis. Veel zon vandaag bij maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal zelfs tot 34 graden dan. Ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon.

0: Na het nieuws van 10 uur, terug welkom op de werkvloer. Ja, zo in het midden van de vakantieperiode dan te horen krijgen dat je binnenkort naar een andere baan kan gaan zoeken. Dat is niet fijn, hè? En dat is geen sinecure in deze tijden.
1: De werkvloer.
0: Straks in de koffiecorner even doorpraten over de nationale feestdag van vorige week dinsdag. Christophe Kwas uit de 80s en Ride Like the Wind na het nieuws van 10 uur. Straks nog Ottawa, The Police en Imagination. Maar eerst, die zwolle zomer van Dana Winner. Geef me

0: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be. De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek ons showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
4: Radio Deemstad.
5: Jouw radio.
6: Tijdloos.
7: En verfrissend.

0: altijd een vrolijk zomersliedje geweest en gebleven. Ja, daar kan je weinig aan veranderen. Maar er is ook altijd de discussie gebleven of het nu wel een Franse of een Belgische groep was. Wel, laten we beginnen met de naam. Ottawan, de eerste grote hit, kwam uit in 1979. En Ottawan, de naam van de groep, hebben ze te danken aan de Canadese hoofdstad Ottawa. Dus eigenlijk staat dat buiten discussie. Maar Patrick Jean-Baptiste en Annette Eltize, dat waren mensen die woonden in Frankrijk. Dus eigenlijk was het een Franse discogroep, maar de producer die woonde wel in België. Dat was Jean Kluger, de man achter onze Wiltura.
1: Classics at work.
0: Het is koffietijd. Welkom in de koffiecorner op deze dinsdagvoormiddag. We kunnen nu even napraten over onze nationale feestdag van vorige week. Er was maandagavond bal nationaal op het Vossenplein. Er was de toespraak en de frietjes van koning Filip. Er was de overwinning van Remco Evenepoel in de tijdrit van de Ronde van Frankrijk. En er was ook het verhaal van de eerste regent van ons land die zich later terugtrok tot schapenboer en terechtkwam in Gingelon. Surlet de Choquier heette die man. Hij staat dus eigenlijk in het rijtje nog voor Leopold I. Na zijn korte politieke rol werd hij schapenboer en hij bleef ondertussen ook wel burgemeester van Gingelon tot aan zijn dood. Zijn borstbeeld staat in het federale parlement in Brussel en zijn graf ligt aan de achterkant van de kerk van Gingelon. Je moet maar eens een uitstapje maken en op zoek gaan. Het is altijd een avontuur om zo de streek te verkennen, hè? En zo zie je maar een klein beetje van bij ons in die grote Belgische geschiedenis. Zometeen muziek van The Temptations. We hebben nog The Police en dit is Imagination in de koffiepauze. Body Talk.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Tegmatica organiseert een mega outletverkoop. Kwaliteit van snijgereedschappen zoals boren, tappen, ruimers, draai- en frisgereedschap, bouten, moeren, schroeven, wisselplaatjes, kleingereedschap en nog zoveel meer van topkwaliteit.
2: Wauw! Wauw!
1: Per stuk of in bulk. Nieuw en perfect tweedehands materiaal. De eerste hebben de beste keuze. Deze uitzonderlijke megaverkoop vindt plaats aan de oude Aarschotsebaan 67 in Boyschot. Afspraak zaterdag 1 augustus van 12 tot 18 uur, zondag 2 augustus van 10 tot 18 uur. 0478 44 08 22.

0: Marrakesh Express. Oh ja, yeah. Maar deze naam mag zeker niet ontbreken bij de classics op de werkvloer. Radio Demerstad, Crosby, Still en Nash. We waren ruim 58 jaar terug in de popgeschiedenis.
1: Classics at work. Dirk Smeets, van 9 tot 11. Demerstad.
0: Hele goeiemorgen, vrijdag 7 augustus. Dan geeft Milk Inc. een gratis optreden op de Oude Markt in Leuven. Ja, we zitten volop in de belevenissen. Het Groot Verlof, zoals ze dat daar noemen. Het jaarlijkse gratis zomerfestival. Het is ondertussen al aan zijn derde vrijdag toe. Op de Oude Markt, de Grote Markt, het Hogeschoolplein en de Vismarkt. En volgende vrijdag is het een Vlaamse avond. Je kan dan naar een gratis optreden van Isabelle A. gaan. Naar Toerist LMC en Niels de Stadsbader op de Oude De Markt zal dat zijn. En Wigbert en Lenny en de Wespen die treden gratis op het Hogeschoolplein. En dan de laatste vrijdag, die 7 augustus, is het aan Laura Tesoro en aan Milk Inc. om af te sluiten. En de Grote Markt wordt dit jaar een zogenaamd dansplein met allerlei verschillende diverse DJ's. De belevenissen, nog 3 vrijdagen in het centrum van Leuven.
1: De werkvloer.
0: Deze week viert Scherpenheuvel zijn zomerkermis. Daar hebben we het gisteren nog over gehad. Vanavond om 7 uur is er een optreden van Jetty Paletti. En vrijdagavond vanaf 10:30 is er aan de parking aan de Egger in Scherpenheuvel een geluidsarm vuurwerk. En dat naar aanleiding van die zomerkermis.
2: One month.

0: De zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpel heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpel. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
3: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
0: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
4: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
5: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nail Tech, Lash & Brow Artist of cosmetisch goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.

Dinsdag voormiddag, Radio Demerstad staat aan. Vandaag 28 juli, The Temptations met een classic uit de 80's. In onze agenda heb ik ook gelezen dat er zaterdag voormiddag een rommelmarkt doorgaat in de Gijmelbergwijk in Aarschot. Het begint daar zaterdagmorgen om 8 uur al. En met dat vakantiegevoel, ja, je zou vergeten in te schrijven voor de Hagelandse 54+1. Dat is het eerste weekend van september. Maar je kan nog altijd inschrijven tot 10 augustus. En dat gebeurt via de Facebookpagina Hagelandse 54+1. En dan het eerste weekend van september vrijhouden, uiteraard. Hè. En zo blijven we nog altijd friends. Dit zijn de Rembrandts.

Tequila. En dan beginnen de oren van Kurt al te flapperen. Hè? Ja, dat heeft te maken met het aperitiefje. Dat staat eraan te komen na 11 uur. Ik heb het deze morgen gehad over het faillissement van drukkerij Artos in Kampenhout. Voor mogelijk 60 van de 90 arbeiders wachten er bange tijden. De belevenissen zijn ook dit jaar een succes. Ruim 20.000 bezoekers per vrijdag. En volgende vrijdag is er een Vlaamse muziekavond. En deze week is het Scherpneuvel Zomerkermis. Vanavond om 7 uur is er een optreden van Yeti Paletti. Dus Kurt, weer feest in de tent. Laat het aperitiefje maar komen. Cool and the Gang. Fijne dinsdag.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De werken aan het rioleringsproject Beekaflaan en de aansluiting Langdorp schuiven deze zomer verderop richting centrum Aarschot. Terwijl er al gewerkt wordt in de Beekaflaan, buiten de Ring en in de Franse Liniestraat in Langdorp, start Fluvius vanaf 17 augustus ook met nutswerken in de Beekaflaan binnen de Ring, de Bogaardelaan en op de Koemarkt. Die werken zullen in fases verlopen, maar gaan de komende maanden voor heel wat verkeershinder zorgen. Van de 145 Beringenaren die tussen januari en juni hun werkloosheidsuitkering verloren, kregen er voorlopig slechts 24 een leefloon. Nog eens 25 aanvragen zijn geweigerd. Het merendeel van de getroffen inwoners kwam dus niet in leefloon terecht. De cijfers laten een dubbel beeld zien, zegt OCMW-voorzitter Van Oversteins. Er werd verwacht dat ongeveer 1 op 3 werklozen die hun uitkering verliezen bij het OCMW zou aankloppen, maar in Beringen ligt dat aandeel voorlopig maar half zo hoog. Dat is goed nieuws voor de sociale dienst, die niet wordt overspoeld, maar de hervorming is nog niet volledig uitgerold en de cijfers slaan alleen op de eerste helft van dit jaar. Voorlopig is het dus nog even afwachten.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De politie zet al maar vaker burgerpersoneel in voor gevoelig politiewerk. Het gaat dan bijvoorbeeld over processen verbaal opstellen of informatie opzoeken in databanken. Volgens de wet moeten die taken door politieambtenaren gedaan worden. Maar het is voor de politie vaak goedkoper om burgers in te zetten en er is ook een personeelstekort. Frank Schuurmans van het controleorgaan op de politionele informatie.
5: De risico's zijn uiteraard dat burgers daar niet voor opgeleid zijn. Hè. Er is nog altijd een zeer groot verschil, zowel qua verloning, maar ook in de opleiding. En de politieambtenaar heeft natuurlijk een veel grondiger en doorgedreven opleiding van een burgerpersoneelslid. Dus het kan natuurlijk niet zijn dat je politieopdrachten dat je die zou gaan toebedelen aan burgers. Want ja, waar eindigt het? Hè?
4: In Frankrijk breiden de bosbranden in het departement Gironde bij Bordeaux niet verder uit. Er zijn vannacht wel verschillende brandhaarden opnieuw opgeleid, maar de brandweer kreeg die snel onder controle. Journalist

Er is ook een tsunami-waarschuwing uitgestuurd. Er wordt gewaarschuwd voor golven tot 1 meter hoog. Over slachtoffers of schade is voorlopig nog niets duidelijk. Veel zon vandaag bij maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal zelfs tot 34 graden. Ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon.

Eddy Grant aan het begin van het programma Aperitief vandaag op dinsdag de 28e. En I Don't Wanna Dance. Misschien wil jij dat wel. En dat kan zeker het komende uur op muziek van onder meer 10cc, Mungo Jerry en Klo Klo. Alexandrie, Alexandra.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
2: Ook badgerief, geboortecadeautjes en geboorteuitzet. Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar, een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Tot 31 juli.
1: Klein Duimpje, Veerledorp 71, Veerle-Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
3: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
4: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
5: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
6: Govaerts Groep.
7: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
6: Op

Mungo Jerry was dat in het programma Aperitief hier bij Radio Demmerstad. Dit keer niet met End of Summertime. Ja, dat had inderdaad misschien wel wat toepasselijker geweest. De dag van vandaag, die End of Summertime van Mungo Jerry. Wij kozen voor Alright, Alright, Alright. Daarvoor nog die geweldige Fleetwood Mac. Die Big Love. Hoor je vast voor dit hier. Cock Robin had in het midden van de jaren 80 een aantal hitjes. En dit was er zo eentje van When Your Heart Is Weak. What?

0: je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Tennessee, Can You Feel the Love bij Radio Demerstad. Zondag 2 augustus van 10 tot 12 wordt in de Kolonel Blondeellaan in Diest Social Running Climbing for Life gehouden voor alle leeftijden. En tot en met 30 oktober van 7 uur in de ochtend tot 1 uur in de middag, 13 uur, opent zaterdags op het Kolonel Dussaertplein in Hasselt de Antiek Brocante en Curiosa Markt. Gratis toegang al daar. En als je houdt van voetbal, goed nieuws, er is de beker van Limburg. In het kader daarvan op zondag 2 augustus om 4:30 is er de wedstrijd tussen Lummen en Zonhoven United.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
0: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Elentriksters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick & Fix. Betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468-5161-91. Trick & Fix, uw Elentriksters met verstand van zaken.

Wel bekend uiteraard van de duetjes met haar toenmalige echtgenoot Sunny. Maar ze deed het ook solo, niet onaardig. Onder meer met deze, de Shoop Shoop Song. Dat was Cher bij Radio Demerstad. Je kan ons beluisteren via de app die je gratis en voor niks kan downloaden op je smartphone. Je kan het doen via de World Wide Web. Je doet het via DAB+. Of je doet het gewoon via de FM-frequenties. Dat zijn onder meer 105.1, 105.8 of 107.9 FM. En luister dan vooral naar Bananarama, straks met Venus en Marco Borsato nu. En binnen.

Hemerstad Meteo Nieuws met vandaag. Genieten we van zonnig weer. Met deze namiddag wel enkele wolkenvelden. Maximaal stijgen van 3 of 24 graden in Ardennen. En tot 26 graden elders in het land. Morgen blijft het zeer zonnig. Met maximaal van 26 tot 30 graden. Dat ziet er dus allemaal mooi uit. Ten meer omdat wij ook de beste classics voor je hebben hier bij je zomerradio. Dit is Hemerstad Radio. Met Chic, Bernard Edwards en Al Rogers. En nog eens deze My Forbidden Lover.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In de Franse badplaats Lacanau in het departement Gironde wordt zo'n 4000 toeristen geëvacueerd uit verschillende vakantieparken door de zware bosbranden. In totaal werden al zo'n 225.000 inwoners en toeristen geëvacueerd. Het vuur breidt voorlopig niet verder uit. Afgelopen nacht zijn wel verschillende brandhaarden opnieuw opgeleid, maar de brandweer kreeg die snel onder controle. Journaliste Louise Bequet vanuit Bordeaux.
4: Dat betekent dat het verwoeste gebied dat op 42.000 hectare blijft. Maar afgelopen nacht is dat dus niet meer geworden. De grootste bekommernis de komende dagen zal wel de hitte zijn. Want we gaan opnieuw boven 30 graden. We weten dat dat een impact heeft op dat vuur. En het maakt het werk van de brandweermannen ook gewoon een stuk lastiger.
3: Intussen roept de Franse minister van Toerisme mensen op om hun vakantie in de Gironde in augustus niet te annuleren. Volgens de minister is er goede hoop dat de situatie in de gebieden die niet door de brand getroffen zijn, tegen dan weer normaal is. Het is ook manier om solidair te zijn en de regio te steunen. Ook in Spanje zet de brandweer alles op alles om de bosbranden in de buurt van Madrid onder controle te krijgen. Het is een race tegen de klok, want vanaf de middag draait de wind en kunnen de branden opnieuw aanwakkeren. De brand is de grootste ooit in Spanje. In heel Spanje zijn zo'n 60.000 mensen geëvacueerd. De politie heeft de voorbije twee weekends ruim 400 mensen betrapt met drugs op het dancefestival Tomorrowland in Boom. Dat meldt het parket van Antwerpen. De drugs werd in beslag genomen en de betrapte festivalgangers moesten het terrein verlaten. De politie arresteerde ook 32 mensen die drugs dealden op het festival. Zij zijn rechtstreeks gedagvaard en moeten zich later dit jaar verantwoorden voor de rechtbank. En het is officieel, voetbalicoon Zinedine Zidane wordt de nieuwe bondscoach van Frankrijk. Zidane volgt Didier Deschamps op, die op het WK met Frankrijk de halve finale verloor van Spanje. Zidane werd als speler wereldkampioen in 1998 en als trainer won hij met Real Madrid 3 jaar op rij de Champions League. Zidane is 54 en tekent een contract voor 4 jaar. Een zonnige namiddag bij maxima tot 29 graden. Ook morgen zien we vaak de zon. Lokaal kan het zelfs tot 34 graden worden. En ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon. Vanaf donderdag is er hier en daar wel kans op een onweersbui.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: hebben.
1: De zomer van 1983. Het was een gigantische hit, deze Bandolero en Parish Latino. Meteen de aanzet van de dinsdagaflevering van de middag.
2: De middag. Van 12 tot 2 met Patrick van Laar.
1: Voor zij die aan tafel gaan, smakelijk eten. We zijn er weer bij zoals dat gebruikelijk is. Elke werkdag, ook in de vakantie en op het eind van de maand juli. Want de eerste vakantiemaand is bijna voorbij. Ja, met weemoed denken we daaraan terug. Maar let op, er komt nog een tweede vakantiemaand hoor. En bij het volgende nummer, het tweede nummer van vanmiddag, kunnen we al meteen meezingen. Dit is Noordkaap.

0: Ook dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de Foute Truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.
1: Wacht eens, wat is dat ding?
2: Instappen.
1: Frameloze deuren. En dat scherm.
2: Gordel om.
1: Hoeveel pk heeft dit ding?
2: Genoeg.
1: En waar kan ik er een vinden?
2: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
3: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Van Mossel, in dienst. Leuvense Steenweg 160.
4: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn

Solliciteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen.

begonnen 1974 met Sugar Baby Love. En dan kwam het nummer dat we net hoorden. Jukebox Jive, de Rubettes. Vooral gekend voor hun glam pop rock en hun teeny bobber pop music. Ja, de jaren 70 was de muziek meer dan een mondvol. Later zouden de Rubettes overschakelen naar country muziek. En dan hebben we ze hier in, of op het vasteland helaas niet meer gehoord. En deze man die horen we regelmatig bij Demerstad. Dit is Phil Collins.

Deze aflevering van de middag kwam uit 1960. Het was Buddy Holly en Oh Boy. De rock'n'roll zou later omgezet worden naar de hippie-muziek eind jaren 60. En als we het over hippies hebben, dan moet Woodstock in de buurt zijn.

0: Techmatica organiseert een mega outletverkoop. Topkwaliteit van snijgereedschappen zoals boren, tappen, ruimers, draai- en frisgereedschap, bouten, moeren, schroeven, wisselplaatjes, kleingereedschap en nog zoveel meer van topkwaliteit.
1: Wauw! Wauw!
0: Per stuk of in bulk. Nieuw en perfect tweedehands materiaal. De eerste hebben de beste keuze. Deze uitzonderlijke megaverkoop vindt plaats aan de oude Aarschotsebaan 67 in Boyschot. Afspraak zaterdag 1 augustus van 12 tot 18 uur. Zondag 2 augustus van 10 tot 18 uur. 0478 44 08 22. www.techmatica.be.
2: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Nolans. Inderdaad hadden we attentie voor hen, want zij waren op dat moment erg populair. Hè? Attention to me. Het was een hit uit het begin van de jaren 80. Mag ik u misschien nog attent maken op het feit dat er volgende zondag 2 augustus van 9 tot 17 uur op de parking aan de Begijnenstraat in Diest een grote buurtrommelmarkt doorgaat. Daar worden uitsluitend tweedehands goederen aangeboden en zeker geen voeding. Een huisreglement al daar. En dit is Coldplay.

0: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel, die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Highlights over California. En als we daarover hebben, denken we aan zomerse hete temperaturen. Temperaturen in California kunnen sterk variëren door de grote oppervlakte en de diverse landschappen die daar heersen. Langs de kust is het doorgaans mild, 15 graden in de winter tot 25 in de zomer. Terwijl de binnenland, zoals bijvoorbeeld in Death Valley, de temperaturen zomers kunnen oplopen tot boven de 40 graden. Wel, ik had een paar weken geleden het gevoel dat ik in Californië was.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Everen in Brussel is een man van 54 doodgeslagen op een tram. De man kwam op voor een vrouw die lastiggevallen werd. Daarop keerde de aanvaller zich tegen hem. Hij kreeg een zware klap op zijn hoofd en hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden aan zijn verwondingen. De verdachte is intussen opgepakt. Hij is aangehouden. Een gerechtspsychiater gaat hem onderzoeken. De man was al gekend bij politie en gerecht. De crimineel die bijna 2 maanden geleden ontsnapte uit het ziekenhuis in Brugge is gevat in Frankrijk. De Russische man van 30 kon ontsnappen toen hij voor een medische ingreep vanuit de gevangenis werd overgebracht naar het ziekenhuis. De politie zocht met man en macht naar hem. Gisteren werd hij opgepakt in Noord-Frankrijk. Binnenkort wordt hij weer overgebracht naar ons land. De luchtvaartautoriteiten in ons land eisen dat luchtballonnen zich houden aan de minimumvlieghoogte. Aanleiding zijn verschillende incidenten waarbij luchtballonnen veel te laag vliegen. Luchtballonnen moeten minstens 300 meter hoog vliegen boven de steden of evenementen zoals festivals. Als ze zich daar niet aan houden, riskeren ze voortaan strenge straffen. De Belgische Ballonvaartfederatie is voorstander.
4: Dus niet voor niks dat die regels bestaan. Zo komt te vermijden dat je tegen obstakels aan zou varen en zo. Hoe hoger je vliegt met een luchtvaartuig, hoe veiliger. Want de piloot heeft meer reactietijd. Waardoor eigenlijk de veiligheid, zowel voor het luchtvaartuig zelf, maar ook voor de mensen aan de grond die zich onder u bevinden, veel hoger is, hè.
3: In het zuidwesten van Japan zijn zeker 50 gewonden gevallen na de zware aardbeving daar. Dat zegt de Japanse openbare omroep. Een tiental huizen is ingestort en er zouden ook nog 4 mensen onder het puin zitten. Zo'n 48.000 gezinnen zitten ook zonder stroom. De kerncentrales bleven wel intact. Door zijn ligging is Japan bijzonder gevoelig voor aardbevingen. En het is officieel, voetbalicoon Zinedine Zidane wordt de nieuwe bondscoach van Frankrijk. Zidane volgt Didier Deschamps op, die op het WK met Frankrijk de halve finale verloor van Spanje. Zidane werd als speler wereldkampioen in 1998 en als trainer won hij met Real Madrid 3 jaar op rij de Champions League. Zidane is 54 en tekent een contract voor 4 jaar. Een zonnige namiddag bij maxima tot 29 graden. Ook morgen zien we vaak de zon. Lokaal kan het zelfs tot 34 graden worden. En ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon. Vanaf donderdag is er hier en daar wel kans op een onweersbui.

0: J. Giles Band en Centerfold. Ik probeer dat nummer altijd mee te zingen, maar we hadden gelukkig de microfoon dichtgelaten, want het lijkt nergens op. Maar ik vind het een fantastische plaat om een dinsdagaflevering deel 2 van de middag te beginnen. Goedemiddag overigens.
1: Patrick van Laar op Demerstad.
0: Meteen zomerse muziek bij Demerstad, want dit is Ricky Martin.

0: Even droog in de zomer. Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten. En als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
0: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbyserre kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelserres van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
2: Zet

0: VND in Halen. Kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Meldertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND in Halen.
2: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
3: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
3: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
0: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Sammy Davis Jr. met een nummer dat ons Demerstad op het lijf geschreven is. You can count on me. Op ons kan je rekenen. Ik bedoel dan de hele ploeg van Demerstad. Staat 24 op 24 voor u klaar. Zonovergoten muziek, zei ik straks wel. Bij UB40 denk ik alleen maar aan...

0: Julio Iglesias en Begin de Begin. Met het begin beginnen. Ik zou het inderdaad ook doen en dat doen we elke werkdag weer opnieuw hier bij Demerstad. Nog meegeven dat u aanstaande zondag 2 augustus tussen 11 en 18 uur naar Ferm kan. Ferm Groot Bekkenvoort en Waanrode. Want zij organiseren dan vanuit Zaal Bergendal in Waanrode een smulfietseling van circa 50 kilometer. Zo verken je het landelijke wegenstel tussen Assend en Waanrode, gecombineerd met culinaire tussenstops. De basisinschrijfprijs is €27 en van tevoren inschrijven is aangeraden. Dat doe je via ferm.assend@gmail.com.
1: De middag, Patrick van Laarhemestad.
2: This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning?
3: Greased

Don't Worry van Kim Appleby. Kim die samen met haar zus Mel het legendarische duo Kim en Mel, of Mel en Kim, op de wereld zetten. En samen heel wat hits maakte. De zus Mel werd ziek. Ze overleed aan kanker. Dat was op 18 januari 1990. En ze beloofde, Kim beloofde aan haar zus die overleden was, dat ze zou doorgaan met muziek. Vandaar dit nummer Don't Worry in het jaar dat haar zus overleed. Heel verhaal. En dan terug naar Doe Maar. Dat is inderdaad.

0: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw Woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals pleats, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
1: Ook badgerief, geboortecadeautjes en geboorteuitzet. Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar, een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Tot 31 juli.
0: Klein Duimpje, Veerledorp 71, Veerle-Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
2: Een nieuwe of tweedehandswagen?
3: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
2: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
3: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
2: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
3: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
2: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
3: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
2: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
3: Erkend door de meeste verzekeringen.
2: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
3: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.

The Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Zolang als u ons volgen wil. Hè. Het kan elke werkdag weer terug. Morgen zijn we er ook weer na het nieuws van 12 uur... met een volgende aflevering van de middag. De midweekeditie van de laatste week van juli 2026. Tot dan!

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Schaffen, op het terrein van ontmoetingscentrum Schaffenis aan het Sint-Hubertusplein, is een nieuw cashpunt geopend. Tweede locatie in de Stadiest, want er is er alleen in de Hasselse straat in het centrum. De Stadiest koos er daarom voor een tweede punt te plaatsen in Schaffen, omdat er daar geen bankautomaat meer was. Batopin hoopt tegen 2027, dat is het bedrijf achter de cashpunten, op 1065 locaties in het land geldautomaten te plaatsen. Plannen voor een volgend cashpunt in Diest of zijn deelgemeente zijn er voorlopig niet. Maar de Diestse burgemeester heeft al gezegd dat we ook realistisch moeten zijn en dat het natuurlijk ook niet praktisch zou kunnen om in elke deelgemeente zo'n cashpunt te hebben. Burgemeester van Glabbeek, Peter Reekmans, stelt het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer in gebreken omdat het fietspad op de Steenweg N29 in Bunsbeek volgens hem niet goed hersteld is. Eind juni kwam door de hitte de beton van het fietspad ter hoogte van het kruispunt met de Houtumse Steenweg omhoog. Het Agentschap Wegen en Verkeer herstelde het fietspad tijdelijk met een laag asfalt, maar het werkte niet. Daardoor kunnen fietsers ondertussen al 2 weken het fietspad niet meer gebruiken en moeten ze dus op de Steenweg rijden. Voor de definitieve herstelling moet het fietspad opgebroken worden. Daarvoor stelde het Agentschap Wegen en Verkeer inmiddels een aannemer aan.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In de gemeente Leij-Cap-Ferret in het Franse departement Gironde is er een grote heropflakkering van de bosbrand daar. Komt door het warme weer en de sterke wind. Iets verderop in Lacanau zijn intussen zo'n 4000 toeristen geëvacueerd. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
5: Alles preventief, want het gaat op dit moment alleen over campings en vakantiegebieden. En hoe weet ik dat nu? Ja, ze zouden anders iedereen gaan evacueren, mocht het vuur hier echt het dorp gaan bedreigen. Maar dat is op dit moment niet het geval. Ze willen vooral chaos vermijden als het toch zover zou komen, want Lacanau is zeer, zeer populair bij toeristen.
4: In het zuiden, in het departement Var, is intussen een verdachte opgepakt voor de bosbranden daar. Het gaat om een man van 23. Hij wordt ervan verdacht het vuur te hebben aangestoken. In Everen in Brussel is een man van 54 doodgeslagen op een tram. De man kwam op voor een vrouw die lastiggevallen werd. Daarop keerde de aanvaller zich tegen hem. Hij kreeg een zware klap op zijn hoofd. Werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden aan zijn verwondingen. De verdachte is intussen opgepakt. Hij is aangehouden. Een gerechtspsychiater gaat hem onderzoeken. De man was al gekend bij politie en gerecht. En er zitten weer blauwalgen in het water in Gent en Merelbeek. De Vlaamse Milieumaatschappij heeft daar opnieuw meldingen over binnengekregen. Onder meer op de Coupure en de watersportbaan, net als op de Schelde in Merelbeek. Blauwalgen kunnen irritaties aan de ogen en huid veroorzaken, maar ook hoofdpijn en maag-darmklachten. Zwemmen is verboden, watersporten zoals kajakken en suppen worden afgeraden. Een zonnige namiddag bij maxima tot 29 graden. Ook morgen zien we vaak de zon. Lokaal kan het zelfs tot 34 graden worden. En ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon. Vanaf donderdag is er hier en daar wel kans op een onweersbui.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Donna Summer met Bad Girls. De inspiratie voor het nummer kwam nadat een van de assistenten van Donna Summer zich beledigd voelde door een politieagent, omdat die dacht dat zij een prostituee was. Het nummer werd geschreven, bleef een aantal jaar in de schuif liggen en kwam op single uit in de zomer van 1979.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Temerstad.
0: Maar ondertussen zijn we zo'n kleine 50 jaar verder. Het is vandaag 28 juli 2026. Siesta-tijd hier bij Radio Temerstad. En we zeggen nog even dankjewel tegen Patrick van Laar voor de middag.

0: hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

0: mee. Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.

The Talking Heads en Once in a Lifetime. En als we dan zo'n hete zomer meemaken, zoals die van 2026, bij temperaturen die bijna de 40 graden haalden, dan denk je, ja, dat zal ook maar één keer in een mensenleven gebeuren. Maar nee hoor, luister maar eens mee naar de feiten van de dag. Want in Midden-België beleefde men op 28 juli 1911 een uitzonderlijk hete zomerperiode, met uitschieters tot 39,5 graden in Sint-Joost ten Noode en 36,8 graden in Sint-Truiden. En vanuit de London-studio's van de BBC startte op 28 juli 1940 de uitzendingen van Radio Oranje, een belangrijk verzet- en informatieprogramma voor de bezette gebieden in de Lage Landen. En tijdens de zware sociale onrust en mijnwerkersstakingen in de zomer van 1932 werd op 28 juli dat jaar een akkoord bereikt, waardoor een deel van de mijnwerkers in de Limburgse mijnen het werk hervatte. De staking vormde een voorbode voor de algemene staking van 1936, die onder meer betaalde vakantie voor alle werkenden afdwong. De lessen uit 1932 zijn tot op de dag van vandaag nog altijd relevant. En zeer zware aardbevingen treffen op 28 juli 1976 de streek Tangshan in het noordoosten van China. 240.000 mensen sterven volgens de regering, maar volgens westerse deskundigen waren het er 655.000. Bijna 165.000 mensen raken gewond en minstens 200.000 huizen werden

0: Tenderness, leuk plaatje uit 1982 van Diana Ross. En daarvoor draaiden we Bette Midler met The Beast of Burden. En dan nu gaan we eens kijken naar het weerbericht.
1: Het weerbericht.
0: Ja, een lekker zomersweertje vandaag, hè. Veel zon, af en toe wat wolken ook. En temperaturen tot 29 graden. En morgen, ja, morgen dan gaat het beginnen. Dan gaat de temperatuur omhoog. Het wordt dan 34 graden met veel zon en ook af en toe een wolkje. Donderdag, dan doen we er nog een graadje bij. 4 à 35 graden. Er is dan later op de dag wel kans op een onweer. Maar vooral in het zuiden van het land, bij ons, zal het dus droog blijven. En vrijdag en zaterdag ongeveer hetzelfde weer. Een graad of 33, iets meer kans op een onweersbui. Maar het blijft dus lekker zomeren. Go!

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Marcel. Kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
5: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
6: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
4: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
7: Heiligenborgstraat 30.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertsestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
3: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Level 42 en Heaven in My Hand. Vanaf nu vrijdag tot en met zondag organiseert VC Molenstede op de Heide haar beachvolleybalweekend. Het begint vrijdag om 5 uur met een bedrijventoernooi. Zaterdag en zondag is er een recreatief toernooi en je kan er ook aanschuiven aan de barbecue. En aanstaande zondag wordt in de Kolonel Blondeellaan in Diest de Social Run Climbing for Life gehouden. Dat is voor alle leeftijden. Zondag voormiddag gaat het door van 10 tot 12.

0: De band America met de nummer van hun album Heart. En het werd voor hen al de derde nummer 1 hit in de Amerikaanse hitparade. In 1975 deze Sister Golden Hair. En daarvoor Roger Whittaker. Iets waar we allemaal misschien een beetje van dromen. If I Were a Rich Man. Weet je wat, we zullen maar gewoon verder werken zeker. Zometeen even pauze. Een update van het nieuws komt eraan. Daarna zijn we er weer. En nu nog Rob de Nijs.
1: Ja.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Nu donderdag om 13:00 opent Scherpenheuvel-Zichem officieel de derde editie van het Maïsdool Hof aan den Egger. Dit keer pakt de stad uit met twee nieuwigheden: een fietsparcours door het maïsveld en een uitkijktoren met zicht over het Doolhof. Burgemeester Petermans en schipper Paul Janssens geven bij de opening een korte toelichting. Nadien kunnen bezoekers en kinderen van de buitenschoolse kinderopvang het Maïsdoolhof verkennen. Fietsers krijgen als eerste dus de kans om het nieuwe parcours uit te testen. Lezen, wie doet het nog? Wel, het is allesbehalve verleden tijd. Dat bewees de eerste editie van het Truyens Leesfeest afgelopen weekend. 150 bezoekers kwamen kennismaken met meer dan 30 auteurs. Een van de blikvangers was defensiespecialist en kolonel op rust Roger Hoese, die er zijn nieuwe boek Schemeroorlog voorstelde en er ook aardig wat exemplaren van verkocht.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In de gemeente Lège-Cap-Ferret, in het Franse departement Gironde, is er een grote heropflakkering van de bosbrand daar. Het komt door het warme weer en de sterke wind. Iets verderop, in Lacanau, zijn intussen zo'n 4000 toeristen geëvacueerd. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
5: Alles preventief, want het gaat op dit moment alleen over campings en vakantiegebieden. En hoe weet ik dat nu? Ja, ze zouden anders iedereen gaan evacueren, mocht het vuur hier echt het dorp gaan bedreigen. Maar dat is op dit moment niet het geval. Ze willen vooral chaos vermijden als het toch zover zou komen, want Lacanau is zeer, zeer populair bij toeristen.
4: In het zuiden, in het departement Var, is een verdachte opgepakt. Het gaat om een man van 23. Hij zou de branden hebben aangestoken. In Japan zijn verschillende doden gevallen na de zware aardbeving daar. Dat melden Japanse media. Het is nog niet duidelijk hoeveel. Eerder liet de politie al weten dat er nog verschillende mensen vastzitten in een winkelcentrum. Daar is de tweede verdieping ingestort en was er ook een ontploffing. In totaal vielen al zeker 50 gewonden. Bijna 50.000 gezinnen zitten zonder stroom. En Unionvoetballer Mohamed Fousseini is brutaal overvallen in het centrum van Brussel. Het gebeurde afgelopen zondag, maar raakte nu pas bekend. Fousseini werd eerst uit zijn auto gesleurd. Nadien stalen de overvallers zijn horloge en zijn smartphone. De politie heeft intussen 1 verdachte opgepakt. Het onderzoek loopt. Een zonnige namiddag bij maxima tot 29 graden. Ook morgen zien we vaak de zon. Lokaal kan het zelfs tot 34 graden worden. En ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon. Vanaf donderdag is er hier en daar wel een kans op een onweersbui.

0: Een nummer geschreven door Peter de Wijn, een Nederlander, die dit nummer schreef voor de Nederlandse band G-Race. En het werd voor hen hun grootste hit. In 1983 was dat Manhattan. Net na 3 uur hier bij Radio Demerstad. Ik mag je opnieuw uitnodigen voor een heel uur siesta.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Met straks een opmerkelijk nieuwsbericht. We houden over een half uurtje ook altijd koffiepauze. Daar kijk ik nu al naar uit. Maar eerst en vooral Centerfold met Dictator.

0: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Ellentricksters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick & Fix. Betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. Uw Ellentricksters met verstand van zaken.
1: Ook dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus, het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de Foute Truckersparty met Aster Gobert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.
0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be.
4: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

In Italië jarenlang misleid geweest door een pas gebouwd historisch amfitheater. Ik ga het uitleggen. Het Romeinse amfitheater, dat jarenlang werd aangezien als een eeuwenoud, blijkt een recente vervalsing te zijn. Het gaat om een Italiaanse oplichter. Die is ondertussen veroordeeld tot een gevangenisstraf van ruim 2 jaar... nadat hij duizenden toeristen had misleid met zijn zelfgebouwde historische decor. De 69-jarige man beweerde dat het zogenaamde Maritiem Amfitheater van Berico, dat is gelegen in de stad Vicenza, dat hij dat ontdekt had na een aardverschuiving in 2005... maar volgens de Italiaanse krant Corriere della Sera vertelde de man de bezoekers dat het theater al dateerde uit het jaar 393. En voor een toegangsticket voor een rondleiding vroeg hij maar liefst €40. Maar je weet hoe het gaat. Als je vals speelt, dan loop je vroeg of laat tegen de lamp. De man moet nu voor 2 jaar de cel in. En wat je ook weet is dat spijt en tranen altijd te laat komen. Try not to cry. Dit is Soul Sister.

0: De Chiffons, die groep werd opgericht in de buurt van New York in 1960. En we kennen ze onder meer ook van het nummer The Lion Sleeps Tonight. Maar vandaag kozen we voor deze Sweet Talking Guy.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: En ik weet niet of u het bij u thuis kan ruiken, maar hier al wel hoor in de studio van Radio Demerstad komt de geur van verse koffie ons tegemoet. Je mag allemaal aanschuiven, niet te zeer drummen, want we hebben ruim de tijd. We draaien 3 platen na elkaar, non-stop, in deze koffiepauze.

Het is zomer, het is vakantie, it's a real good feeling. Dat was Pieter Kent. Overmorgen donderdag dan krijg je op de veemarkt van Sint-Truiden old- en youngtimers te zien. Dat zijn auto's, brommers, moto's en tractoren. Het gaat door donderdag van 6 tot 9. En vanaf vrijdag tot zondag wordt het centrum van Paal weer omgetoverd tot een bruisende feestzone tijdens Viva Paal. Het volledige programma vind je terug in de agenda op onze website radiodemerstad.be. En aanstaande zondag dan is er in Nieuwerkerken de grote Raasbeek Rommelmarkt. Die is toegankelijk van 9 tot 5 aanstaande zondag. En het is allemaal ten voordele van de VZW, de kleine

0: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
2: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.

Gloria Gaynor en woorden waar ik mij graag bij aansluit. I never can say goodbye, maar ja, het is bijna 4 uur. Ik ben in elk geval blij dat ik hier mocht zijn de afgelopen 2 uur en dat u erbij was. Bedankt voor het luisteren allemaal. Gunter Schepers staat klaar met De Spits en wij draaien nog John Denver, Leaving on a Jet Plane. Voilà, we zijn weg. Tot morgen.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Goed nieuws voor de inwoners van Diest die naar Pukkelpop gaan. Ook dit jaar kan je gratis met een nachtbus naar huis. De stad Diest werkt daarvoor samen met De Lijn. In de nachten van vrijdag op zaterdag, zaterdag op zondag en zondag op maandag vertrekt een nachtbus om 2:30 aan het festivalterrein. De rit is volledig gratis op vertoon van je festivalbandje. Om in Diest te geraken neem je bus 34-35 of 56-15. De ondernemingsrechtbank heeft de vennootschap achter het Hasselse restaurant Fifth Avenue failliet verklaard. Momenteel is de zaak dicht. Op de Facebookpagina van de zaak aan Kinepolis Hasselt staat te lezen dat ze een korte pauze nemen tot en met 5 augustus omwille van technische problemen. Maar dat klopt niet helemaal. De ondernemingsrechtbank heeft City Food failliet verklaard en dat is de vennootschap achter het restaurant. Ook het fonduehuis in Sint-Truiden ging trouwens eerder al dicht. De vennootschap Swiss Food ook failliet verklaard. De gelijknamige eethuizen in Hasselt en Leuven blijven voorlopig wel open.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Over een uur ontmoet Amerikaans president Donald Trump de Israëlische premier Benjamin Netanyahu in Washington. Het is al het 7e gesprek tussen Trump en Netanyahu in 2 jaar tijd, maar het eerste sinds de oorlog in het Midden-Oosten, vertelt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
5: En dat element maakt natuurlijk dat de verhouding tussen beide heren behoorlijk verzuurd is geraakt. Aangezien de belangen van beide politici meer en meer tegenover elkaar zijn komen te staan. Trump wil weg uit de Iran-oorlog en Benjamin Netanyahu die vindt dat dat nog belangen niet is opgelost.
4: Mogelijk zit Amerikaans president Trump daarna ook nog samen met zijn Oekraïense collega Zelensky over de oorlog met Rusland. In Japan zijn verschillende doden gevallen na de zware aardbeving daar, dat melden Japanse media. Het is nog niet duidelijk hoeveel. Eerder liet de politie al weten dat er nog verschillende mensen vastzitten in een winkelcentrum. Daar is de tweede verdieping ingestort en was er ook een ontploffing. In totaal vielen al zeker 50 gewonden. Bijna 50.000 gezinnen zitten ook zonder stroom. En Union-voetballer Mohamed Fousseyni is brutaal overvallen in het centrum van Brussel. Het gebeurde afgelopen zondag, maar raakte nu pas bekend. Fousseyni werd eerst uit zijn auto gesleurd. Nadien stalen de overvallers zijn horloge en zijn smartphone. De politie heeft intussen 1 verdachte opgepakt. Het onderzoek loopt. Een zonnige namiddag bij maxima tot 29 graden. Ook morgen zien we vaak de zon. Lokaal kan het dan zelfs tot 34 graden worden. En ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon. Vanaf donderdag is er hier en daar wel kans op een onweersbui.
6: En wat nu?

0: Vandaag is het weer volop zondag. En Madonna die deed daar nog een schepje bovenop in Who's That Girl?
1: De spits op Demerstad. Met Gunter Schepers.
0: Goede

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
4: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 inhalen of ontdek het aanbod op autogroepmulles.be.

de zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpaal. Paalse Steenweg 284. Bij ons

Ook dit klinkt bijzonder zomers. De Bellamy Brothers, een hit uit de jaren 70. Let Your Love Flow in Zwitserland. Daar gaan ze wel heel hard als je daar de plas van je hond in het openbaar niet direct naspoelt met een flinke scheut water. Dan riskeer je daar een boete van minstens 100 euro. Dus mensen lopen daar in Zwitserland rond met een zakje en een grote bidon water als ze met de hond gaan wandelen. Ja, het is een apart zicht, maar proper zijn, dat is ook belangrijk natuurlijk.

is. Hij blijft toch geweldige muziek. Eric Clapton was dit met Foreverman. Volgend weekend, zaterdag en zondag, organiseert Jeltes een motocrosswedstrijd aan de Grote Straat in Werchter. Ze hebben er nog maar pas het lawaai van Werchter, het festival, achter de rug. En nu al motocross. Zaterdag zijn er vrije trainingen van 14:30 tot 18:00. Die kan je ook gaan bekijken. Zondag beginnen de trainingen al om 20:00 's morgens. En vanaf 22:00 dan starten de diverse reeksen. Er is ook een superfinale voor de jeugd. En alles is mooi na te lezen op onze website in de weekend- en weekkalender op radiodemerstad.be.

VND inhalen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.

0: dat ding.
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, Van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
3: Van Mossel. In Diest. Leuvense Steenweg 160.

Een klassiekertje, hè? Tracy Allman, ze maakte het nummer in 1983, zo lang geleden al. En vandaag horen we dat nog altijd even graag, eerlijk waar. Vandaar dat we hem draaiden hier bij Radio Demerstad. Die breakaway, tijd voor Mr. Rock'n'Roll. Het nummer wordt gezongen door een dame, voor alle duidelijkheid. En het is niet de minste, het is Amy MacDonald.

grootste hit, die van Smokey, dat is ongetwijfeld Living Next Door to Alice. Maar dat doen we dat we dat uitrijden. It's Your Life. Ik vind dat echt keigoed. Smokey bij Radio Deverstad. De grootste hits aller tijden de hele dag door. Dit komt uit een James Bond film. En het is een nummer van Aha.

En zo weet je meteen uit welke James Bond film het komt. Uit The Living Daylights. Een heel mooi liedje. Tot aan het nieuws van 5 uur. You're my best friend. Geweldig. Hier is Queen.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Rond deze tijd ontmoeten Amerikaans president Trump en Israëlisch premier Netanyahu elkaar in Washington. Het gaat om het 7e gesprek in bijna 2 jaar tijd, maar het is het eerste sinds de oorlog in het Midden-Oosten uitbrak begin februari. Het gesprek dreigt daarom ook gespannen te verlopen, vertelt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
4: De belangen van Trump om zo'n onderhandelde oplossing te vinden, ja, die staan een beetje diametraal tegenover wat de belangen van Benjamin Netanyahu zijn. Wat de Israëlische premier betreft, zijn er nog een hoop zaken die onopgelost zijn wat Iran betreft. Bijvoorbeeld het compleet uitschakelen van de nucleaire capaciteiten van Iran, het omverwerpen van het regime.
3: Trump zat zo net ook samen met zijn Oekraïense collega Zelensky. Zij hadden het over de oorlog in Oekraïne. Er is een verdachte opgepakt voor de steekpartij in het Schipperskwartier in Antwerpen vanochtend. Het gaat om een jongen van 18, dat zegt de politie, die kon hem oppakken bij hem thuis. Het is nog altijd niet duidelijk wat hem bezielde. Bij de steekpartij raakte een vrouw van 50 zwaar gewond. Ze verkeerde even in levensgevaar, maar dat is intussen geweken. In Spanje is de dodentol van de brand in Los Gallardos in het zuiden gestegen naar 14. Een vrouw die zware brandwonden opliep is aan haar verwondingen overleden. Bij die brand stierven ook 3 Belgen. De brand in het zuiden van Spanje is intussen geblust, maar er roeden nog altijd natuurbranden bij Madrid. En ook de situatie in Frankrijk blijft kritiek. In de Franse gemeente Pyrénées-Orientales is een natuurbrand opnieuw opgelaaid. Dat melden de lokale autoriteiten daar. Eerder was er ook al een heropflakkering van een brand in het departement Gironde. In het onderzoek naar de aanslag op de Pride in Berlijn heeft de verdachte de aanslag opgeëist in een video. Hij zweert daarbij ook trouw aan de terreurgroep IS. Dat bevestigt het Openbare Ministerie. De video werd zaterdag opgenomen, kort voor hij met zijn auto inreed op een menigte. Daarbij viel 1 dode. De verdachte werd zondag doodgeschoten door de politie. En vice-landskampioen en bekerwinnaar Union moet op zoek naar een nieuwe doelman. Want Kjell Scherpen vertrekt naar het Engelse Ipswich Town. Dat promoveerde afgelopen seizoen naar de Engelse eerste klasse. Ipswich Town betaalt zo'n 14 miljoen euro voor Scherpen. Hij tekent er een contract voor 4 seizoenen. Een zonnige namiddag bij maxima tot 29 graden. Ook morgen zien we vaker zon. Lokaal kan het zelfs tot 34 graden worden. En ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon. Vanaf donderdag is er hier en daar wel kans op een onweersbui.

0: morgen wordt blijkbaar de warmste dag van de week. Dan gaan we weer boven de 30 graden, ook in het zuiden van Frankrijk. En in Spanje wordt het weer behoorlijk warm, als het daar allemaal maar goed komt. Goedemiddag.
1: Met Gunther door de spits.
0: De grootste hits hoor je bij ons. Dit nummer komt uit 1974. Het is Les Gray en de rest van de band. Hier zijn die van...

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
3: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
0: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw Woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals pleats, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
2: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet.
1: Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar, een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Tot 31 juli.
0: Klein Duimpje, Veerledorp 71, Veerle-Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet schoen Herstellingen De Bot op hetzelfde adres.
4: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
2: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
4: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
5: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.

Ja, het is zo, als er tegenwoordig ergens een feestje is, dan wordt dit nummer gegarandeerd gedraaid. Gimme, gimme, gimme. En dansen dat we dan doen. A Man After Midnight van ABBA, van dansen gesproken. Rosella. Everybody.

1968, de Turtles bij Demerstad. Het is 5:30. Ondertussen bedraaien zo meteen Robert Palmer met Bad Case of Loving You. En volgend weekend, volgende zondag, dacht ik, dan wordt Wiltura 86 jaar. Al 86. Voor ons een goede reden om nog eens een van zijn mooiste nummers boven te halen. Dit maakte hij in 1982, de keizer van het Vlaamse lied, die we nog altijd even graag draaien hier op de radio. Vandaag bijvoorbeeld met Twee Verliefde Ogen. Twee.

0: je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Tegmatica organiseert een mega outletverkoop. Kwaliteit van snijgereedschappen zoals boren, tappen, ruimers, draai- en frisgereedschap, bouten, moeren, schroeven, wisselplaatjes, kleingereedschap en nog zoveel meer van topkwaliteit.
3: Wauw!
2: Per stuk of in bulk. Nieuw en perfect tweedehands materiaal. De eerste hebben de beste keuze. Deze uitzonderlijke megaverkoop vindt plaats aan de oude Aarschotsebaan 67 in Boyschot. Afspraak zaterdag 1 augustus van 12 tot 18 uur. Zondag 2 augustus van 10 tot 18 uur. 0478 44 08 22

een plaat is dat toch, die Bad Case of Loving You. Robert Palmer in de spits. Living in a Box draaien we nu. Dat was ooit een zomerhit in 1987. Het nummer heet heel toevallig ook Living in a Box.

Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij De Kessel is uw Mazoutank in goede handen. Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick & Fix,

of sms 0468-515891. Trick & Fix. U wel een trickster met verstand van zaken.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meld

Relax, Frankie Goes to Hollywood. Ja, doe dat maar. Een beetje uitrusten, want het wordt veel te warm. Vooral morgen. Wat denk je, morgenavond? Barbecue?

Het is een van de Beatles, George Harrison. Geen George, wel Willem zometeen na de nieuwsupdate van 6 uur. Morgen mag ik weer om 1 uur of 4 hier op de radio. Tijdens die warme woensdag.

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In het Witte Huis in Washington zitten Amerikaans president Trump en Israëlisch premier Netanyahu samen om er de oorlog in het Midden-Oosten te bespreken. Je hoort oorlogsjournalist Robin Ramakers.
4: Het lijkt klaar en duidelijk dat de Amerikaanse president de Israëlische premier duidelijk zal maken dat het gedaan moet zijn met de Iran-oorlog en dat een wellicht onderhandelde oplossing eigenlijk de enige plausibele uitkomst is voor de Amerikanen dan toch.
3: Israël wil dat de oorlog in Iran verder gezet wordt. Zij willen het regime omverwerpen en ook de nucleaire sites vernietigen. In Antwerpen is een man van 62 overleden na een val van de vijfde verdieping van een appartementsgebouw. De man was aan het werk op een terras toen hij viel. Er werd nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd loopt. Nog in Antwerpen is er een verdachte opgepakt voor de steekpartij in het Schipperskwartier vanochtend. Het gaat om een jongen van 18, dat zegt de politie. Die kon hem oppakken bij hem thuis. Het is nog altijd niet duidelijk wat hem bezielde. Bij de steekpartij raakte een vrouw van 50 zwaar gewond. Ze verkeerde even in levensgevaar, maar dat is intussen geweken. 1 op de 3 grote bedrijven in ons land wil de komende 6 maanden mensen ontslaan. Dat blijkt uit een studie van HR-dienstverlener SD Works bij bedrijven met minstens 250 werknemers. Vooral in de bouw en de logistieke sector zullen er jobs verdwijnen. Kathleen Jacobs van SD Works legt uit.
5: De voornaamste reden is een kostenbesparing. En we zien dat toch 1 op 3 dat aangeeft. Daarnaast zijn er ook wel wat bedrijven die aan het herstructureren gaan. En wat zien we dan als derde meest voorkomende reden? Zo'n 27% geeft aan dat er een onvoldoende match zou zijn tussen de werknemer en de jobvereisten.
3: Meer dan 8 op de 10 wil dan weer nieuwe mensen aannemen. In Spanje is de dodentol van de brand in Los Gallardos in het zuiden gestegen naar 14. Een vrouw die zware brandwonden opliep is aan haar verwondingen overleden. Bij die brand stierven ook 3 Belgen. De brand in het zuiden van Spanje is intussen geblust, maar er woeden nog altijd natuurbranden bij Madrid. En ook de situatie in Frankrijk blijft kritiek. In de Franse gemeente Pyrénées-Orientales is de natuurbrand opnieuw opgelaaid. Dat melden lokale autoriteiten daar. Eerder was er ook al een heropflakkering van een brand in het departement Gironde. En de Italiaan Roberto Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Dat is bevestigd op sociale media. Mancini is 61 en was al eens eerder bondscoach van zijn land. Tussen 2018 en 2023 pakte hij onder meer de Europese titel. Mancini volgt Gennaro Gattuso op. Die kon Italië al voor de 3e keer op rij niet kwalificeren voor het WK. Op 25 september spelen onze Rode Duivels tegen Italië in de Nations League. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht minima tot 20 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het zeer warm. Lokaal kan het 35 graden worden. Donderdag opnieuw zonnig. Lokaal is onweer niet uitgesloten dan. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer.

0: Warme dinsdagavond, 28 juli. Dank je, Gunther, voor de spits. En wij zijn samen tot 8 uur.
1: Willem Wilde Show. Van 6 tot 8 met

0: Eindelijk. De droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com. Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
0: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
0: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
0: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte

Ja, het was een echte gangstervrouw, hè, deze Ma Baker, the most wanted woman in 1977. En het werd een dikke nummer 1 hit voor Boney M. Intussen gaan de kermissen hun gangetje. In Schonderbuken kan je vandaag en morgen nog terecht aan het familieheem. En morgenavond wordt de kermis daar afgerond met optredens van Lieveke, Gunter F. en Johan Veuglers. En ook in Scherpenheuvel loopt de kermis nog een hele week. Want daar kan je vanavond bijvoorbeeld genieten van een optreden van Jetty Paletti om 19 uur. Donderdagavond dan opent de Lofo Life Cocktailbar. En vrijdag om 10:30 kan je genieten van een prikkelarm of een geluidsarm vuurwerk aan Den Egger. Zaterdag dan geeft Disco Steve het beste van zichzelf. En zondag namiddag zijn er optredens van de fanfares, de Sint-Jansvrienden en de Eendracht. En maandag wordt de kermis in Scherpenheuvel afgerond met een familiedag en de traditionele beertjes en balletjes regen. Dat wordt dus ook nog extra genieten. En nu naar een madame die vandaag 64 wordt. Maar ze was amper 16 toen dit een hit was. Rachel Sweet.

Nog eens een echte crooner, hè? Engelbert Humperdinck. Hij is intussen 90 en dat was hij met Quando, Quando, Quando. En er wordt volop geoefend voor het nieuwe voetbalseizoen. Ook in deze temperaturen, maar er zullen wel wat drinkpauzes zijn, vermoed ik. Hè. VC Bekkevoort speelt een oefenmatch zometeen om 7:45 tegen Plenke Werchter. Dat is hun eerste oefenwedstrijd, zeg maar, onder leiding van de nieuwe trainer Bart Willems. Morgenavond om 19:30 de Beker van Vlaanderen. Averbode Testelt Okselaar tegen Tessport de Senderlo. Beker van Limburg ook om 19:30 morgen. Linkhout tegen Lande. En nog een paar oefenmatchen om 7:45 morgenavond. Ramsel tegen Keiberg. En om 20:00 speelt Halen een derby tegen Sparta Schaffen. En nu naar een madame die 63 wordt vandaag. Deze romantische Beverly Craven.

0: Van het aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.be.
1: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Ja, dat zijn zo van die bandjes die maar één hitje hadden en nadien in de anonimiteit zijn verdwenen. Kokomo was er ook zo eentje met A Little Bit Further Away. En hou je van verdwalen in een maïsdoolhof? Wel, dat kan in Scherpenheuvel vanaf overmorgen. Want dan gaat om 1 uur 's middags officieel het maïsdoolhof aan den Egger open. En dan kan je er terecht tot en met 30 september om te gaan zoeken, om daar uit te raken natuurlijk. Je kan de uitkijktoren beklimmen voor een uniek zicht over het terrein. En je kan ook het nieuwe fietsparcours door het doolhof uitproberen. Het maïsdoolhof vanaf overmorgen donderdag kan je er doorheen in Scherpenheuvel. En nu naar een artiest die al meer dan 15 jaar meedraait en nog altijd succes heeft. Dat is deze Bruno Mars met Just the Way You Are.

0: hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenbormstraat 30, Alke.
6: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals pleats, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
7: Ook badgerief, geboortecadeautjes en geboorteuitzet.
8: Zomersolde, koppelverkoop. 3+1, 4+1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar, een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag tot 31 juli.
6: Klein Duimpje, Veerle dorp 71, Veerle Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
9: Heb je nog een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoetank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoetank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

Een nummer origineel uit het Duits van de Münchener Freiheit. Ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein. Dat werd gewoon zonder jou slaap ik vannacht niet in. Door Erik Messi, de frontman van Toontje Lager. Morgen begint in de gemeente Ottenburg de Ronde van Vlaams-Brabant. En die wielerronde komt ook in onze regio, met name donderdag aanstaande, de derde rit. Die vertrekt aan sportcentrum De Tumpkes voor 7 rondes van ruim 21 kilometer. Vertrek 12:30, aankomst rond 16:00 in Begijnendijk. Dus Betekom en Begijnendijk vormt alvast het parcours, zeg maar, voor de derde rit van de Ronde van Vlaams-Brabant op de 31ste juli. En nu tijd voor wat nog meer romantiek, hè? Want we hebben nogal wat romantische liedjes in de show. We gaan er richting het nieuws van 7 mee met dit tienersterretje uit Amerika. Miss Debbie Gibson en de Foolish Beat. Graag tot zo voor deel 2 van de show.

0: is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De gemeente Tieltwingen gaat een nieuwe gemeentelijke loods bouwen aan de Dorpsstraat. Dat wordt een aanvulling op de bestaande loods in de Heuvelstraat, want daar komt op termijn deels een renovatie en deels een nieuwbouw. Een doorbraak in een dossier dat al jaren aansleept in Tieltwingen. De huidige loods is te klein en vooral sterk verouderd. Aan de buitenkant van de huidige gemeentelijke loods in de Heuvelstraat zie je meteen dat het gebouw dringend toe is aan vernieuwing. Al door het vorige bestuur werden plannen gemaakt om de site te vernieuwen, onder meer met een ondergrondse garage. De gemeente Tieltwingen gooit het nu over een andere boeg, want de plannen waren volgens haar te onpraktisch en te duur. Limburg krijgt 436 hectare bosbestemming erbij. De Vlaamse regering keurde onlangs het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan goed voor de bosuitbreiding van de herkenrode bossen. Die situeren zich tussen Hasselt, Nieuwerkerken en Herk de Stad. 140 hectare hiervan moet nog wel aangeplant worden. En zo wordt Limburg weer een stukje groener.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Washington, in de VS, zit het gesprek tussen Amerikaans president Trump en Israëlisch premier Netanyahu erop. Volgens Trump verliep dat ook positief, dat schrijft hij op X. De twee zaten samen over de oorlog in het Midden-Oosten. Trump wil een einde aan die oorlog en hij wil daarvoor kunnen rekenen op Israël. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
5: De grote maar is dat we weten van de Israëlische premier dat hij er eigenlijk altijd van uitgaat dat hij wel zijn eigen belangen mag en kan nastreven, omdat hij ervan overtuigd is dat Amerika Israël nooit, onder wat voor omstandigheden dan ook, zal laten vallen.
4: Eerder had Trump al een gesprek met zijn Oekraïense collega Zelensky. Ook die meeting was productief, meldt Trump. In Antwerpen is een man van 62 overleden na een val van de vijfde verdieping van een appartementsgebouw. De man was aan het werk op een terras toen hij viel. Er werd nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd loopt. En in Japan is al zeker 1 dode gevallen na de zware aardbeving daar. Verschillende anderen zijn nog vermist, dat meldt het Japanse staatspersagentschap. Verschillende gebouwen zijn ook ingestort, onder meer in een winkelcentrum. Daar was ook een explosie. Minstens 100 mensen raakten gewond en bijna 50.000 gezinnen zitten zonder stroom. Op dit moment zijn er ook nog verschillende reddingsacties bezig. 1 op de 3 grote bedrijven in ons land wil de komende 6 maanden mensen ontslaan. Dat blijkt uit een studie van HR-dienstverlener SD Works bij bedrijven met minstens 250 werknemers. Vooral in de bouw- en logistieke sector zullen er jobs verdwijnen. Kathleen Jacobs van SD Works legt uit.
6: De voornaamste reden is een kostenbesparing. En we zien dat toch 1 op 3 dat aangeeft. Daarnaast zijn er ook wel wat bedrijven die aan het herstructureren gaan. En wat zien we dan als derde meest voorkomende reden? Zo'n 27% geeft aan dat er een onvoldoende match zou zijn tussen de werknemer en de jobvereisten.
4: Meer dan 8 op de 10 wil dan weer nieuwe mensen aannemen. En de Italiaan Roberto Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Dat is bevestigd op sociale media. Mancini is 61 en was al eens eerder bondscoach van zijn land. Tussen 2018 en 2023 pakte hij onder meer de Europese titel. Mancini volgt Gennaro Gattuso op. Die kon Italië al voor de 3e keer op rij niet kwalificeren voor het WK voetbal. Op 25 september spelen onze Rode Duivels tegen Italië in de Nations League. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht minima tot 20 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het ook zeer warm. Lokaal kan het 35 graden worden. Donderdag opnieuw zonnig. Lokaal is onweer niet uitgesloten. En ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer.

0: vijf platen van Kiss uit 1979. I was made for loving you, baby. Maar ik herinner mij dat de diehard Kiss-fans van toen dat niet zo tof vonden dat ze meer commerciëlere muziek gingen maken. Maar in ieder geval, het leverde hen wel dikke hits op. En zo begonnen we aan deel 2 van de show van deze dinsdag 28 juli. Fijn dat u afstemt op Radio Demerstad.
1: Van 6 tot 8.

0: te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
2: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
3: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
3: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
1: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
2: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
1: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Elentriksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick en Fix, betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix, uw Elentriksters met verstand van zaken.
5: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europasse cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
6: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
7: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.

Nummer van de Jacksons uit hun album Triumph, waar ook Can You Feel It op staat. Dit was Walk Right Now. Volgend weekend begint de beker van Brabant als aanloop naar het nieuwe voetbalseizoen. En zo speelt Bekkevoort tegen Wezenmaal. Zaterdagavond is dat om 8 uur, inderdaad. En ook om 8 uur neemt Sparta Schaffen het op tegen Tremelo. Zondag om 4 uur is er RWL Sport tegen FC Werchter. Meensel Kiezigem tegen Plenkewerchter. Rummen ontvangt Aarschot. En Langdorp speelt tegen Baal. Er is ook Waanrode, Racing Meldert en Sporting Molenbeek FC Geetbet. De wedstrijd van Keiberg tegen SC Keerbergen die wordt niet zondag gespeeld. Die is verplaatst naar 12 augustus. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Goed, nog wat romantiek op de radio. Sir Elton John en Your Song.

inspiratie bij schrijver William Shakespeare voor dit nummer To Be or Not To Be. En dit weekend, van vrijdag tot en met zondag, dan wordt het centrum van Paal tijdens Viva Paal een bruisende feestzone. Vrijdag is er live muziek, zaterdag spelen DJ's ten dans en zondag de familiedag met een optreden van de harmonie Hoop in de Toekomst en Jo van Wijk, die de grootste hits van Neil Diamond brengt. Voorts zijn er nog optredens van Willows en de Miami Maniacs. Bar Clochard zorgt voor de afsluiter. En de kinderen die kunnen zich te goed doen aan de springkastelen en op de kermisattracties. Heel wat te doen dus daar in Paal dit weekend met Viva Paal. En nu rock and roll uit Nederland. Het lijkt op de CCR, maar het zijn ze niet, wel de Walkers. En hun versie van dit stokoude nummer, Oh Lonesome Me.

0: Techmatica organiseert een mega outletverkoop. Topkwaliteit van snijgereedschappen zoals boren, tappen, ruimers, draai- en frisgereedschap, bouten, moeren, schroeven, wisselplaatjes, kleingereedschap en nog zoveel meer van topkwaliteit.
1: Wauw! Wauw!
0: Per stuk of in bulk, nieuw en perfect tweedehands materiaal. De eerste hebben de beste keuze. Deze uitzonderlijke megaverkoop vindt plaats aan de oude Aarschotsebaan 67 in Boyschot. Afspraak zaterdag 1 augustus van 12 tot 18 uur, zondag 2 augustus van 10 tot 18 uur. 0478-44-0822. www.techmatica.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

uit het album Brothers in Arms van de Dire Straits. Dat was Money for Nothing uit het midden van de 80s. Dit weekend, 1 en 2 augustus, houdt voetbalclub FC Geitbets mosseldagen in haar kantine. Zaterdag kan je smullen tussen 17 en 20 uur en zondag tussen 11 uur 30 en 14 uur. Op de kaart staan ook kip, vol-au-vent en curryworst. Meer info 0476 726466. Dat nummer vind je ook op onze website op de agendapagina. En dit zijn de Brothers Johnson.

0: VND inhalen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Meldertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND inhalen.
2: Heb je nog een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
3: Ook dit jaar is er weer de truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de Foute Truckersparty met Aster Gobert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.
4: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
5: Solar Assistance to the rescue!
6: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
4: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
6: Ontdek meer op solarassistance.be.

Ja, dat is een one-hit wonder. Eén hitje en nadien niks meer van dit groepje. Frantiek, Stratio, Funky Stuff. Dat brengt herinneringen naar boven. Toen we nog naar de Nederlandse radio luisterden. Naar de soulshow van Ferry Maten bijvoorbeeld. Degene die dat nog kennen, ja, het is allemaal lang geleden. Er is nog altijd kermis in Schonderbuke en Scherpenheuvel, maar zaterdag begint de kermis ook in Halen. Die wordt om 6:00 officieel geopend met de harmonie De Koorgalmen en 's avonds een optreden van Festijn. Zondag namiddag voor de schutters is er de trofee voorzitters schieten en 's avonds een optreden van Andersom. Maandag ben je welkom voor een uurtje prikkelarme kermis en 's avonds kan je al wandelend of lopend deelnemen aan de Halense City Run. Dinsdag dan is er animatie op het kermisterras. En op donderdag volgende week dan staat met de prijs der zilveren helmen het wielrennen in de picture. Met wedstrijden voor nieuwelingen, de vrouwen en voor de elite zonder contract. Een uitgebreid programma dus Halen Kermis vanaf aanstaande zaterdag. En daarmee zit deze show er alweer op. Ik heb Debbie Harry nog voor jullie met de French Kiss in de USA. Nog een fijne dinsdagavond intussen en graag tot morgen, 6:00.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Diest heeft de stad nieuwe wegwijzers in het centrum geplaatst, zodat bezoekers makkelijk de weg kunnen vinden naar bezienswaardigheden. Er staat ook een kaart op met duidelijk overzicht. Daarnaast staat er ook op hoe ver het nog wandelen is naar bepaalde plaatsen. Bovenaan elk bord staat ook een stadsbeeld. Die beelden zijn dan weer gebaseerd op details uit de stad, zoals gevelstenen, stadspoorten of glas in loodramen. De gemeente Gebets wil een vrijwilligerskorps oprichten. In noodsituaties helpt zo'n korps andere inwoners, bijvoorbeeld bij stormschade of overstromingen. Het gemeentebestuur is nog wel volop op zoek naar vrijwilligers. Voor de oprichting van dat korps zijn er minstens 10 mensen nodig, maar die zijn er op dit moment niet. Ja, nog niet. Daarom lanceert Gebets een oproep. Wie zich kandidaat stelt, volgt nog een 2-daagse opleiding bij het Rode Kruis. In de regio hebben 17 van de 30 gemeenten al een vrijwilligerskorps of zijn ze van plan om er een op te richten. Meer informatie over hoe je je kandidaat stelt vind je op de website van Gebets.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Frankrijk blijft de situatie van de bosbranden kritiek. In het departement Gironde werden vandaag al 14 heropflakkeringen geregistreerd. Daarbij raakte ook een brandweerman gewond. Volgens de autoriteiten is de brand nog steeds onder controle. Intussen mogen ook de inwoners van 3 gemeenten in de buurt van Bordeaux terug naar huis. Zij werden afgelopen weekend geëvacueerd. Het gesprek tussen Amerikaans president Donald Trump en Israëlisch premier Netanyahu is goed verlopen. Dat meldt het Witte Huis. In totaal zaten ze zo'n 1 uur en 15 minuten samen. Er werd onder meer gesproken over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijk einde daarvan. Het is niet duidelijk of er daarover iets beslist is. Eerder zat Amerikaans president Trump ook al samen met Oekraïns president Zelensky. Die bedankte Trump achteraf voor de steun. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om het WK voetbal te verkopen. Dat meldt de Britse krant The Financial Times. Concreet wil Infantino de aandelen van het WK verkopen aan privé-investeerders. Volgens de Financial Times werden onder meer verschillende personen uit de entourage van Amerikaans president Trump benaderd. De Europese voetbalbond UEFA reageert furieus. Zij spreken van een schande. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht minima tot 20 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het zeer warm weer. Lokaal kan het zelfs 35 graden worden. Donderdag opnieuw zonnig. Lokaal is onweer niet uitgesloten dan. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer.

0: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak. Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
1: Een nieuwe of tweedehands wagen?
2: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
1: Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
2: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
1: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
2: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
1: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
2: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
1: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
2: Erkend door de meeste verzekeringen.
1: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Techmatica organiseert een mega-outletverkoop. Kwaliteit van snijgereedschappen zoals boren, tappen, ruimers, draai- en frisgereedschap, bouten, moeren, schroeven, wisselplaatjes, kleingereedschap en nog zoveel meer van topkwaliteit.
3: Wauw!
2: Per stuk of in bulk, nieuw en perfect tweedehands materiaal. De eerste hebben de beste keuze. Deze uitzonderlijke megaverkoop vindt plaats aan de oude Aarschotsebaan 67 in Boyschot. Afspraak zaterdag 1 augustus van 12 tot 18 uur, zondag 2 augustus van 10 tot 18 uur. 0478 44 08 22

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Zie je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
2: Wacht eens, wat is dat ding?
3: Instappen.
2: Frameloze deuren. En dat scherm.
3: Gordel om.
2: Hoeveel pk heeft dit ding?
3: Genoeg.
2: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Van Mossel, in Diest, Leuvense Steenweg 160.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Frankrijk is de brand in het departement Var onder controle. Dat melden lokale autoriteiten. In totaal werd 4.800 hectare natuur verwoest. 4 brandweermannen raakten gewond. Ook de bosbrand in het departement Gironde is nog altijd onder controle. Vandaag werden wel 14 heropflakkeringen geregistreerd. Intussen mogen ook de inwoners van 3 gemeenten in de buurt van Bordeaux terug naar huis. Zij werden afgelopen weekend geëvacueerd. Er is nu ook een tweede verdachte opgepakt voor de steekpartij in Gent, meer dan een week geleden. Een jongen van 19 werd toen gestoken in de borst en het been, vlakbij de Gentse feestenzone. Een tweede slachtoffer raakte gewond. De politie verspreidde daarop een opsporingsbericht. Vorige week werd al een eerste verdachte opgepakt. Longkanker zal steeds meer mensen treffen die niet roken. Dat blijkt uit een prognose van het Belgisch Kankerregister. In totaal stijgt het aantal diagnoses van 9.500 gevallen tot bijna 11.500 gevallen tegen 2035. En opvallend, vooral vrouwen lopen risico, zegt Sandra Plasgaard van Stichting Tegen Kanker.
4: Een twintigtal jaar geleden zijn meer vrouwen beginnen roken en vandaag zien we daar helaas de gevolgen van. Want longkanker ontwikkelt zich vaak pas jaren na blootstelling aan tabak. En ja, sinds 2023 is bij vrouwen longkanker ook de tweede meest voorkomende kanker.
3: Bij mannen stabiliseert het aantal diagnoses. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht minima tot 20 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het ook zeer warm. Lokaal kan het zelfs 35 graden worden. Donderdag opnieuw zonnig. Lokaal is onweer niet uitgesloten dan. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.
5: Chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop.

dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en

0: tal van optredens en DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus, het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En 's avonds de Foute Truckersparty met Aster Globert. Meer info op vc2truckersforlifebekkenvoort.be.
1: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw Woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
0: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar, een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Tot 31 juli.
1: Klein Duimpje, Veerle door. Dorp 71, Veerle-Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres. De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
0: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
0: Ontdek meer op solarassistance.be.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Tegmatica organiseert een mega outletverkoop. Kwaliteit van snijgereedschappen zoals boren, tappen, ruimers, draai- en frisgereedschap, bouten, moeren, schroeven, wisselplaatjes, kleingereedschap en nog zoveel meer van topkwaliteit.
2: Wauw!
1: Per stuk of in bulk. Nieuw en perfect tweedehands materiaal. De eerste hebben de beste keuze. Deze uitzonderlijke megaverkoop vindt plaats aan de oude Aarschotse baan 67 in Boyschot. Afspraak zaterdag 1 augustus van 12 tot 18 uur, zondag 2 augustus van 10 tot 18 uur. 0478 44 08 22 www.tegmatica.

0: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan voilà, krijg je 2 plopsaan euro passen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Moffel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Moffel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
1: Voor

deze zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpeil heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpeil. Paalse Steenweg 284.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Ons land past de reisadviezen voor Frankrijk en Spanje aan door de natuurbranden daar. Reizen naar het Franse departement Gironde wordt ten zeerste afgeraden. Voor Spanje wordt gewaarschuwd voor bosbranden en ook voor de hitte. Je hoort Pierre Steverlink van Buitenlandse Zaken.
4: Het is belangrijk dat de reizigers het reisadvies van Buitenlandse Zaken goed opvolgen. En regelmatig wordt dat ook geüpdate in functie van de evoluerende situatie. Dus 1. Het reisadvies goed lezen. 2. Zich inschrijven op Travelers Online is belangrijk, zodat wij u kunnen bereiken in geval van nood. En 3. De bevelen van de lokale autoriteiten goed naleven.
3: De volgende dagen gaat de temperatuur in Spanje en Frankrijk opnieuw richting de 38 graden. In het grootste deel van Frankrijk geldt morgen ook code oranje voor bosbranden. Er is nu ook een tweede verdachte opgepakt voor de steekpartij in Gent, meer dan een week geleden. Een jongen van 19 werd toen gestoken in de borst en het been, vlakbij de Gentse feestenzone. Een tweede slachtoffer raakte ook gewond. De politie verspreidde daarop een opsporingsbericht. Vorige week werd al een eerste verdachte opgepakt. Longkanker zal steeds meer mensen treffen die niet roken. Dat blijkt uit een prognose van het Belgisch Kankerregister. In totaal stijgt het aantal diagnoses van 9.500 gevallen tot bijna 11.500 gevallen tegen 2035. Opvallend, vooral vrouwen lopen risico. Dat zegt Sandra Plasgaard van Stichting Tegen Kanker.
5: Een twintigtal jaar geleden zijn meer vrouwen beginnen roken en vandaag zien we daar helaas de gevolgen van. Want longkanker ontwikkelt zich vaak pas jaren na blootstelling aan tabak. En ja, sinds 2023 is bij vrouwen longkanker ook de tweede meest voorkomende kanker.
3: Bij mannen stabiliseert het aantal diagnoses. In Frankrijk is de brand in het departement vaag onder controle. Dat melden lokale autoriteiten. In totaal werd 4.800 hectare natuur verwoest. 4 brandweermannen raakten ook gewond. Ook de bosbrand in het departement Gironde is nog altijd onder controle. Vandaag werden wel 14 heropflakkeringen geregistreerd. Intussen mogen ook de inwoners van 3 gemeenten in de buurt van Bordeaux weer naar huis. Zij werden afgelopen weekend geëvacueerd. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om het WK voetbal te verkopen. Dat meldt de Britse krant The Financial Times. Concreet wil Infantino de aandelen van het WK verkopen aan privé-investeerders. Volgens de Financial Times werden onder meer verschillende personen uit de entourage van Amerikaans president Trump benaderd. De Europese voetbalbond UEFA reageert furieus. Zij spreken van een schande. Vannacht helder en minima tot 20 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het ook zeer warm. Lokaal kan het zelfs 35 graden worden. Donderdag opnieuw zonnig. Lokaal is onweer niet uitgesloten. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Ons land past de reisadviezen voor Frankrijk en Spanje aan door de natuurbranden daar. Reizen naar het Franse departement Gironde wordt ten zeerste afgeraden. Voor Spanje wordt gewaarschuwd voor bosbranden en ook voor de hitte. Je hoort Pierre Steverlink van Buitenlandse Zaken.
4: Het is belangrijk dat de reizigers het reisadvies van Buitenlandse Zaken goed opvolgen. En regelmatig wordt dat ook geüpdate in functie van de evoluerende situatie. Dus 1. Het reisadvies goed lezen. 2. Zich inschrijven op Travelers Online is belangrijk, zodat wij u kunnen bereiken in geval van nood. En 3. De bevelen van de lokale autoriteiten goed naleven.
3: De volgende dagen gaat de temperatuur in Spanje en Frankrijk opnieuw richting de 38 graden. In het grootste deel van Frankrijk geldt morgen ook code oranje voor bosbranden. De Canadese vrouw die is opgepakt op verdenking van spionage in het NAVO-hoofdkwartier van Bergen blijft langer in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. De vrouw werd dit weekend opgepakt. Ze wordt onder meer verdacht van spionage voor een derde land en deelname aan een criminele organisatie. Het is niet duidelijk wat ze precies heeft gestolen. Het onderzoek loopt. En Remco Evenepoel heeft nu ook het natuurcriterium in Roeselaar gewonnen. Evenepoel kwam alleen over de finish. Timmer Lier en Belgisch kampioen Rune Hergots werden tweede en derde. Gisteren was Evenepoel ook al de beste in het natuurcriterium van Aalst. Vannacht helder en minima tot 20 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het ook zeer warm. Lokaal kan het zelfs 35 graden worden. Donderdag opnieuw zonnig. Lokaal is onweer dan niet uitgesloten. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Ook in ons land stijgt het brandrisico door het hete en droge weer. Vanaf morgen gaat de temperatuur opnieuw boven de 30 graden. Vooral naaldbossen zijn daarbij zeer brandbaar, vertelt professor bosecologie en bosbeheer Chris Verheijen.
4: En bovendien krijg je hier ook een opeenstapeling van dood hout. Dood hout is op zich goed voor het bos, er zit heel veel biodiversiteit aan gebonden. Maar langs de andere kant is het natuurlijk ook wel brandbaar materiaal die in periode van droogte natuurlijk ook kan bijdragen aan het brandbaarder worden van die bosopstanden.
3: Door een variatie in boomsoorten kan je het brandrisico wel beperken. De Houthi-rebellen hebben een Saoedische olietanker in de Rode Zee aangevallen met ballistische raketten. Volgens de Houthis hadden die tankers de zeeblokkade geschonden die zij hebben ingesteld in de zeestraat van Bab el-Mandeb. Die is net als de straat van Hormuz heel belangrijk voor de wereldhandel. Vorige week werden ook al twee olietankers aangevallen. En Remco Evenepoel heeft nu ook het natuurcriterium in Roeselaar gewonnen. Evenepoel kwam alleen over de finish. Tim Merlier en Belgisch kampioen Rune Hergots werden tweede en derde. Gisteren was Evenepoel ook al de beste in het natuurcriterium van Aalst. Vannacht helder en minima tot 20 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het ook zeer warm. Lokaal kan het zelfs 35 graden worden. Donderdag opnieuw zonnig. Lokaal is onweer dan niet uitgesloten. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer.

0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer. Hoogwaardig. Find your freedom.
2: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.
3: Je beleeft een echte zomer. Met Radio Bemerstad.

0: Prime Time. The coolest classics.
1: Het is 1 uur.
2: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
3: Demerstad, wereldnieuws.
4: Ook in ons land stijgt het brandrisico door het hete en droge weer. Vanaf morgen gaat de temperatuur opnieuw boven de 30 graden. Vooral naaldbossen zijn daarbij zeer brandbaar, vertelt professor bosecologie en bosbeheer Chris Verheijen.
5: En bovendien krijg je hier ook een opeenstapeling van dood hout. Dood hout is op zich goed voor het bos, er zit heel veel biodiversiteit aan gebonden. Maar langs de andere kant is het natuurlijk ook wel brandbaar materiaal die in periode van droogte natuurlijk ook kan bijdragen aan het brandbaarder worden van die bosopstanden.
4: Door een variatie in boomsoorten kan je het brandrisico wel beperken. De Houthi-rebellen hebben een Saoedische olietanker in de Rode Zee aangevallen met ballistische raketten. Volgens de Houthis hadden die tankers de zeeblokkade geschonden die zij hebben ingesteld in de zeestraat van Bab el-Mandeb. Die is net als de straat van Hormuz heel belangrijk voor de wereldhandel. Vorige week werden ook al 2 olietankers aangevallen. En Remco Evenepoel heeft nu ook het Natour-criterium in Roeselaar gewonnen. Evenepoel kwam alleen over de finish. Tim Merlier en Belgisch kampioen Rune Hergots werden tweede en derde. Gisteren was Evenepoel ook al de beste in het Natour-criterium van Aalst. Vannacht helder en minima tot 20 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het ook zeer warm. Lokaal kan het zelfs 35 graden worden. Donderdag opnieuw zonnig. Lokaal is onweer dan niet uitgesloten. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer.
0: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Buitenlandse Zaken raadt reizen naar het Franse departement Gironde ten zeerste af. De overheid past de reisadviezen voor Frankrijk en Spanje aan vanwege de aanhoudende natuurbranden en extreme hitte. In Spanje en Frankrijk stijgt het kwik de komende dagen opnieuw richting 28 graden. Vandaag geldt in het grootste deel van Frankrijk code oranje voor bosbranden. Positief nieuws is er uit het Franse departement Vech. Daar is de brand inmiddels onder controle na de verwoesting van 4.500 hectare natuur. In Gent heeft de politie een tweede verdachte opgepakt voor de zware steekpartij van een week geleden. Toen raakten twee jongeren gewond vlakbij de Gentse feestenzone. Na een opsporingsbericht zit er nu naast de eerste verdachte van vorige week een tweede persoon in de cel. Het Belgisch kankerregister waarschuwt voor een opvallende trend. Longkanker zal steeds meer niet-rokers treffen. Tegen 2035 stijgt het aantal diagnoses in ons land van 9.500 naar bijna 11.500 gevallen. De stijging zou vooral te zien zijn bij vrouwen. Bij mannen stabiliseert het aantal diagnoses.